Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Ze zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump toestemming voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS. En een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week op rij worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. De Gouden Televisiering 2026 is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-spelserie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor beste acteur voor haar rol als Emma in Rust en Vreugd. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in

0: bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met een vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor toenmalig burgemeester Erik van Merrienboer reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Het nieuwe voorstel werd met steun van enkele oppositiepartijen nipt aangenomen. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis, wordt live uitgezonden, dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS, en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag op Coming Out Day een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde de afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog. Vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Rotterdamse vrouw die vorige maand op Aruba om het leven kwam bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen, zat zelf achter het stuur. Dat is de voorlopige conclusie van het Openbaar Ministerie op het eiland. De vrouw van 23 zat samen met haar vriend en een bevriende Nederlandse marinier in het voertuig toen het door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. Na het ongeluk betwijfelde haar familie dat zij achter het stuur zat. Uit videobeelden blijkt volgens justitie dat dat wel het geval was. De gemeenteraad van Terneuzen heeft na een urenlang debat ingestemd met de vergunning voor een asielzoekerscentrum. De vorige raad was er nog op tegen, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college, dat in juli werd geïnstalleerd, paste het voorstel aan om de sociale veiligheid te verbeteren. Terneuzen gaat maximaal 200 mensen opvangen. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt in de VS zelden voor en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. De kwestie leidde afgelopen dagen tot een discussie in Den Haag. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming in de Kamer bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Annette Malherbe won de prijs voor de beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen en het is zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Weet jij Verschuren met het NOS-journaal? De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf eerder deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS. En een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie van Nidal Hassan staat gepland op 3 december. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zondag, op Coming Out Day, een regenboogvlag wappert bij het Tweede Kamergebouw. Na kritiek van de SGP werd het besluit om de vlag te hijsen eerst teruggedraaid, maar een hoofdelijke stemming gisteravond bepaalde dat de LHBTI-vlag zondag toch wordt gehesen. Een Rotterdamse vrouw die vorige maand om het leven kwam op Aruba bij een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen zat zelf achter het stuur. Dat blijkt volgens het OM uit videobeelden. De vrouw van 23 zat met haar vriend en een bevriende marinier in het voertuig toen het over de kop sloeg. Haar familie geloofde niet dat zij achter het stuur zat. In Terneuzen komt een asielzoekerscentrum van maximaal 200 mensen. Dat heeft de gemeenteraad besloten na een urenlang debat. De vorige raad was tegen de komst van een AZC, wat voor de toenmalige burgemeester reden was om op te stappen. Het nieuwe college heeft het voorstel aangepast om de sociale veiligheid te verbeteren. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. En de Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma, Jan Versteeg, won ook de televisiering voor beste presentator. Het weer nog, het is bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. Ook in de middag en avond vallen er geregeld buien, vooral in het westen en in het noorden. En het wordt zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen, en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De executie van een legerarts die in 2009 in de VS 13 militairen doodschoot op een militaire basis wordt live uitgezonden. Dat zegt het Pentagon. President Trump gaf deze week al toestemming voor het gebruik van een vuurpeloton. Een executie door een vuurpeloton komt zelden voor in de VS en een openbare executie gebeurde voor het laatst in 1936. De executie staat nu gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid stemde gisteravond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Dag. De kwestie leidde tot veel discussie in Den Haag. Vooral de SGP had kritiek.
4: Boven het Nederlandse parlement hijsen wij de Nederlandse vlag. De regenboogvlag is geen nationale vlag, maar een vlag van belangenclubs die inmiddels is uitgegroeid tot een symbool van activisme.
3: Er volgde een hoofdelijke stemming. 90 Kamerleden stemden voor en 36 tegen het hijsen van de vlag. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste nieuwe docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk

0: zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van de schoolgebouwen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. Presentator van het programma Jan Versteeg won ook de televisiering voor beste presentator.
1: Dit is fantastisch. Ik ben ontzettend blij. Ik ben ontzettend trots op het hele team waarmee we dit maken. Al 3 jaar. Hè. We zitten geloof ik op 800 afleveringen. Een prijs in je eentje is leuk, omdat je met je team een prijs kunt vieren. Dat is zo vet. Nu is het feest van ons allemaal.
0: De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekt regen over het land. In de middag en avond vallen er ook buien. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Zij nam mijn denken weg. Dat gebeurt niet bij zoveel. Goeie vrienden vielen weg. Ik wil haar met niemand delen.

Maar misschien gaan wij wel nergens heen. Blijf je in je kistje heel alleen? Of bestaat de ziel uit cellen? Niemand kan het navertellen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een recordaantal scholen doet vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Docenten en scholieren dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Volgens initiatiefnemer COC doen er dit jaar 200 scholen meer mee dan vorig jaar. Waarschijnlijk doordat recent uit onderzoek bleek dat de homo-acceptatie is gedaald. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van een legerpsychiater livestreamen op internet. De man schoot 17 jaar geleden 13 militairen dood. Het zou de eerste openbare executie in de VS zijn in 90 jaar tijd.
3: It hadn't been since World War II since we've done that. Well, I kind of like the mentality we had in World War II. And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public. Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
2: De executie staat gepland op 3 december. De Franse minister van Onderwijs wil de komende tijd meer dan 3000 invalleerkrachten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Ook krijgen scholen extra mogelijkheden om nieuwe leerkrachten te werven. De meeste docenten moeten volgende week al beginnen, zegt de minister. Franse media zijn kritisch en noemen het noodplan een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk zijn al meer dan een week grote protesten tegen het lerarentekort en de slechte staat van schoolgebouwen. De gemeenteraad van Terneuzen heeft ingestemd met de komst van een AZC. De vorige raad was nog tegen, maar na aanpassingen is het voorstel nipt aangenomen. Het ging daarbij vooral over de sociale veiligheid, zegt de wethouder.
4: We gaan aan de slag met opvang van 200 vluchtelingen, 200 mensen. Maar de 170 mensen van Driewegen, de mensen van de omliggende wijken, daar ben ik ook wethouder van. Dus ik ga echt aan de slag.
2: Terneuzen gaat maximaal 200 asielzoekers opvangen. Het weer vanuit het westen trekt een flink regengebied over het land. Ook vanmiddag en in de avond vallen er geregeld buien. Vooral in het westen en noorden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies. Zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk. En maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: What you've done to me.
1: Voor Velsen, met IJmuiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is IJmond 360. Alles om je heen.

diepen op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Omwonenden van het voormalige hotel Kennemerduin in Wijk aan Zee maken zich zorgen over zware trillingen en mogelijke asbestverspreiding tijdens de sloop. Er was geen geldige sloopvergunning en asbestinventarisatie. De gemeente vond geen asbest in bodemonderzoek. Meerdere huizen hebben schade. Het westelijk viaduct in Uitgeest heeft een kwetsbare staalconstructie die zonder waarschuwing kan instorten. Rijkswaterstaat zegt dat de brug veilig is en onder toezicht staat. Extra geld komt beschikbaar, maar niet alle bruggen worden snel aangepakt. Prioriteiten volgen binnenkort. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen, en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn twee controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de man op de controleur schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. Op meer dan 3000 scholen is het vandaag Paarse Vrijdag. Leerlingen en docenten dragen paarse kleding om te laten zien dat ze solidair zijn met de LHBTI-gemeenschap. Zoals deze docent in Franeker.
4: Als jij je niet fijn en veilig voelt op school, kom je niet tot leren. En we vinden dat er voor elke leerling een veilige plek op school moet zijn. En bewustwording is daar een onderdeel van. En Paarse Vrijdag is daar een heel groot onderdeel van.
3: Niet eerder deden zoveel scholen eraan mee. Belangenorganisatie en initiatiefnemer COC denkt dat dat komt door het recente onderzoek naar de teruglopende homo-acceptatie onder jongeren. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven op lange termijn problemen bestaan. Het is vandaag de laatste dag van de vuurwerkinleveractie. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk verbod. Mensen die nog vuurwerk hebben liggen kunnen dat vandaag anoniem en zonder boete inleveren. In Hoorn staat een inzamelbus en de burgemeester hoopt dat veel mensen langskomen.
5: Elk vuurwerk wat natuurlijk gewoon blijft liggen, sowieso elk jaar, is een gevaar voor de veiligheid. En je staat er zelfs versteld van waar het dan vaak ligt. Garage, box, op zolders, soms onder een bed. En dat is buitengewoon gevaarlijk.
3: Afgelopen weken zijn al duizenden kilo's naar inzamelpunten in het hele land gebracht. Het weer bewolkt en buien. Vanmiddag wordt het in het zuiden vaker droog. Door een flinke zuidwestenwind zijn er aan de kust windstoten tot 75 kilometer per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.

0: Zorgwerkers.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Let's go, girls.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Divers uit Beverwijk brengt het album Allemaal Hetzelfde uit, met singles Laat Het Los en Letterlijk. De release show is op 21 november in Discovery Castricum. Zangeres Marloes Bloetjes uit Heemskerk presenteert haar album Inside Out op 11 oktober in Wijk aan Zee. Het Whisky en Rum Festival aan Zee in IJmuiden viert dit weekend zijn 20ste editie met 850 bezoekers. Richard en Esther Blesgraaf organiseren het festival sinds 2006... met honderden whiskies en rumsoorten en 10 masterclasses. Het festival trekt generaties liefhebbers uit heel Nederland. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Mark van der Jacht uit Beverwijk is DJ, presentator en cultureel ondernemer. Hij draait vinyl voor diverse publieken, van feesten tot verzorgingshuizen, en organiseert culturele evenementen. Hij ondersteunt jonge muzikanten en brengt kunst en muziek naar kinderen in de Eimond. Beverwijk noemt hij een parel van cultuur.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In New York is een man gewond geraakt toen hij in zijn auto werd beschoten door ICE. Volgens de Amerikaanse immigratiedienst is het een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten. Ook zou hij banden hebben met een bende. Volgens burgemeester Mamdani zat er bij de man ook een kind in de auto. Hij noemt het een onaanvaardbare en zeer ernstige situatie. Mamdani zegt dat hij president Trump gaat bellen en gaat eisen dat alle acties van ICE in New York worden gestaakt. Ook inwoners zijn boos en protesteren. Bij beschietingen van ICE in de VS zijn al 11 mensen overleden. Bij een controle op wapens in het zuiden van Duitsland zijn 2 controleurs doodgeschoten. Ze werden onder vuur genomen door een bewoner van het huis waar ze hadden aangebeld. Het is onduidelijk waarom de mannen op de controleurs schoot. Ze kwamen alleen om vergunningen te controleren en niet om wapens in beslag te nemen. De man verstopte zich in zijn woning en had de deur gebarricadeerd. De Duitse politie gebruikte explosieven om binnen te komen en schoot op de verdachte. Die raakte gewond aan zijn been en is aangehouden. In Frankrijk wordt nog niet enthousiast gereageerd op het noodplan voor het onderwijs. De regering wil komende week 3000 invaldocenten inzetten om het lerarentekort op te lossen. Volgens Franse media is dat een tijdelijke oplossing en blijven er op lange termijn problemen ontstaan. Op de A1 is vannacht een man uit een brandende auto gered. Tussen Badmen en Deventer was een bestelbus achterop een vrachtwagen gereden en daarna in brand gevlogen. De bestuurder van de bus zat bekneld en kon niet zelf uit het voertuig komen. Mensen die toevallig langs reden, redden hem en voorkwamen zo dat de man levend zou verbranden, meldt RTV Oost. Dan het weer, bewolking en vanuit het westen regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig, wel meer zon dan. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij de ochtendmix. Ja, we zijn weer begonnen en met twee uurtjes muziek en informatie. Begonnen met een aantal brothers, de Bellamy Brothers en de Sutherland Brothers. Ja, je hebt een hoop broers die muziek maken met elkaar. Denk maar eens aan de Bee Gees bijvoorbeeld. En zo zijn er nog veel meer te noemen natuurlijk. Goed, ja, ik reed hier vanochtend heen en ik had mijn regenpak weer even uit de mottenballen gehaald. Dat was nodig, want ja, we waren natuurlijk verwend met die prachtige nazomer van een periode van mooi weer natuurlijk tijdens de herfst, hè. En dan praat je vaak over een oude wijvenzomer, dat klinkt een beetje onaangenaam. Een kranenzomer, dat klinkt alweer veel beter. En dat is een oude benaming gekoppeld aan de tijd dat de kraanvogels naar het zuiden vertrekken. En ook Indian Summer, dat komt eigenlijk uit Amerika, Noord-Amerika. Dat is ook een benaming voor die warme, droge herfstperiode. En ja, daar is nu geen sprake van natuurlijk, warm en droog. Helemaal niet. Ik heb mijn regenpak hier uitgehangen. Die heb ik straks misschien nodig. Ik hoop van niet natuurlijk. Maar dat gaan we dan wel weer merken. In de studio is het in ieder geval hartstikke droog. Ja, en het is natuurlijk vandaag ook Paarse Vrijdag. Dat is sinds 2010 ingesteld. En dat is ook een bijzondere dag dat je eigenlijk paars moet dragen. Of althans wat iets van paars. Om solidariteit te betonen met de LHBTI plus gemeenschap. Dat is ook in België is dat. En dat, dat zijn zaken die dus ook spelen. Dat is dus sinds 2010. Goed, ook vandaag is het Nationale Krokettendag. Dat is weer heel wat anders. Dat is natuurlijk een ludiek iets wat ooit is ingevoerd. En misschien dat ik er zo nog even op terugkom. Dat vond ik ook nog wel een grappige. Want ja, dat zijn ook dingen. Dat moet natuurlijk ook kunnen. Een beetje de ernstige zaken en de wat luchtige zaken waar je dan mee omgaat. Goed, door met een stukje muziek.

Sorry Susan, dat waren de Hollies. Ja, begin jaren 60 begonnen en ja, prachtige melodieën. Altijd hadden ze mooie harmonieuze samenzang. En ja, ze liften natuurlijk mee op het succes van andere Britse groepen. Het werd ook wel de Britse invasie genoemd in Amerika op een bepaald moment. Dat er heel veel over de oceaan kwam en daar heel succesvol was. En dit is een van die groepen natuurlijk. En ook niet de minste hebben erin gespeeld natuurlijk. Stephen Stills, David Crosby en Graham Goodman natuurlijk. Die later bij 10cc de bas bespeelde en ook zong en mooie nummers heeft gemaakt.

Ja, dit is volgens mij 10cc op zijn best van dat album Deceptive Bands. En dat was geweldig gedaan natuurlijk. Mooi gezongen, goede arrangementen. En dat was echt wat mij betreft hun topalbum. En dit was een mooi voorbeeld ervan natuurlijk. Ja, ik pakte vanochtend de krant en ik las bij het Regio News Kennen met Theater in wachtstand naar brand. En dat is echt een heel akelig bericht. Want de grote zaal van het Kennen met Theater kan na brand van vorige week ruim 2 maanden niet worden gebruikt. 2 maanden, dat zegt de directeur Rob Spannenmaker. De schade aan de technische installatie raakt niet alleen de komende voorstellingen, maar ook het jubileum in november. Dus ja, pech op pech is dat natuurlijk. Wat wij daarvoor hadden gepland in de grote zaal, dat zou waarschijnlijk niet gaan gebeuren. Want ja, die brand, hè, woensdag 30 september. Besturingskast van het theater in het Kerkplein, daar kwam heel veel rook bij vrij. Medewerkers probeerden het wel zelf te blussen, maar de brandweer heeft het overgenomen. En toch, ja, de schade is groot en de gevolgen voor het programma, voor het theaterprogramma natuurlijk ook. Ja, de directeur die blijft optimistisch, zegt hij, ja, dat is natuurlijk prima en dat moet ook. Maar voorlopig 2 maanden toch gedoe en die besturingskast die is echt nodig om de trekkerwand volledig omhoog en omlaag te krijgen. En die is kapot. De installatie zorgt ervoor dat de decors boven het podium dus inderdaad kunnen bewegen. Dat is heel belangrijk. De kast die dat aanstuurt moet worden vervangen. Dat is een technisch verhaal, maar ja, dat gaat een tijdje duren natuurlijk. Want je haalt er niet zomaar eentje een nieuwe van de plank. Dat is allemaal weer een gedoe natuurlijk. Maar goed, bestellen en aansluiten en hopelijk dat ze zo snel mogelijk weer kunnen spelen in het Kennen met Theater in Beverwijk. Want dat is wel de bedoeling natuurlijk. Want dat programma, dat is echt hartstikke leuk. Het nieuwe programmaboekje is natuurlijk ook al een tijdje uit. En er is van alles te beleven in het Kennen met Theater. Nou, even kijken. Ja, dit is natuurlijk misschien een heel toepasselijk nummer wat ik net zometeen even ga opzetten. Dat is van Sheila E. en B. Devotion. En dat nummer, dat is Singing in the Rain. Dat is ooit gezongen in de jaren 50 door Gene Kelly natuurlijk. Dat filmpje kennen we misschien allemaal wel. Dat hij heel vrolijk door de regen loopt met die paraplu van hem. En hij vindt het allemaal geweldig. En hij gaat steeds meer tekeer tot die agent op hem afloopt en hem aankijkt. En dat hij heel schuchter dan wegloopt. Singing in the Rain.

Singing in the Rain. Ja, echt een discoversie van die legendarische klassieker natuurlijk. En dat klinkt geweldig, want ja, die mannen van Chic, van die, ja, die bekende groep Chic natuurlijk uit de tijd, we hebben het over de jaren 70, die hebben het geco-produceerd. En dat kan je wel horen ook, want dat klinkt ontzettend gelikt en goed natuurlijk. En ja, 1977, daar zitten we midden in die discotijd natuurlijk. Hè. Deze groep die kwam uit Frankrijk en dan wordt het ook wel Eurodisco genoemd. Maar goed, we praten gewoon over disco en ja, 77 tot 80, want in 1980 toen kreeg je eigenlijk ja, de zogenaamde disco backlash. En dat betekent eigenlijk dat ja, de daling van de populariteit van de disco, dat toen was het weer afgelopen. Maar daar vlak voor was het nog volop. En dit nummer, ja, ik denk dat het een hele leuke opvolger is van wat we net hoorden. Donna Summer.

Heel bijzonder, toen je dat nummer voor het eerst hoorde, dan wist je niet wat je hoorde. Ook die over de linker en rechter luidspreker. Ja, geweldig, 1977. En het was echt baanbrekend. Het was eigenlijk een blauwdruk voor de latere elektronische dansmuziek. Hè. Techno, house, noem het allemaal maar op. Want in dit nummer werd echt die disco-orkesten, die werden eigenlijk volledig door een hypnotiserende, volledig synthetische backing track via de Moog Synthesizer. De Moog Synthesizer, dat was vrij uniek in die tijd. En daar werd veel gebruik van gemaakt door Giorgio Moroder. Die heeft dat in feite geproduceerd. En dat nummer is heel bijzonder. Je hebt van die nummers, hypnotiserend. Dat vind ik wel een mooie term. Dat is ook wel zoals het is. Dit is wel een verkorte versie ervan. Maar je kan natuurlijk dat nummer wat langer maken. En dan kom je toch in een bepaalde sfeer, in een bepaalde trance. Dat kan dat nummer echt bij je oproepen. Hè. Dat heb je net als bijvoorbeeld bij Ravel de Bolero. Dat is ook een nummer van, ook een kwartier of zo. En dat begint heel zachtjes. Dan moet je inderdaad uitkijken dat je je speakers niet opblaast. Want in het begin denk je, ik hoor bijna niks. Ik zet hem wat harder en dat heb je wel meer, met name bij klassieke muziek natuurlijk. En daarna opeens dan barst het los en dan moet je weer terugschroeven natuurlijk. En bij dit nummer is dat vrij constant natuurlijk, maar het is ontzettend goed gedaan. En nou nog eentje om een beetje in die sfeer te blijven van ik was bij de Bellamy Brothers had ik begonnen en bij de Sutherland Brothers. En toen zei ik van, je hebt natuurlijk ook de Kip Brothers en dit is een voorbeeld ervan, ook uit die tijd.

0: geweldige ballad natuurlijk van de Bee Gees en ja, Saturday Night Fever, hè, 1977, in die tijd zitten we natuurlijk. En ja, toen ging je dan massaal naar de bioscoop om dat te zien natuurlijk, dat geweldige dans, de geweldige dansfilm natuurlijk, John Travolta. En ja, ook die muziek, dat was natuurlijk geweldig, die soundtrack, dat is natuurlijk blijvend. Dit nummer is daar een prachtig voorbeeld van. Ja, en dan is het nu tijd voor een verzoekplaatje. Want ik werd net gebeld door Stefan. Ja, die is een trouwe luisteraar. Ik heb hem wel eens meer aan de lijn gehad. En hij vroeg of ik een plaatje wou draaien. En dat, ik vroeg, nou, voor wie wil je dat dan gedraaid hebben? Hij zei, nou, voor iedereen hier bij Radio Eimond 360. Dat is hartstikke goed, want ik luister er altijd graag naar. En daar wil ik eventjes aandacht aan geven. En ik wil graag een verzoekplaatje indienen. Nou, dat kan natuurlijk. Ik heb er een aantal genoemd. En ik heb deze gevonden van Rutger van Barneveld. Nou, Stefan, daar komt-ie. Zwoele zomernachten.
1: Het is weer tijd voor een

0: zwoele zomernachten. Ja, dat was speciaal voor Stefan die dat opdroeg aan iedereen hier bij Eimond 360. Rutger van Barneveld. Ja, bekende Nederlander inmiddels, hè, levensliedzanger. En ja, hij bekend van zijn deelnemen aan die reality-serie Ik Geloof in Mij. En ja, zijn definitieve mega doorbraak was al met dit nummer natuurlijk. Zwoele zomernachten, nummer 1 in de single top 100. Nou, en nou we toch een beetje in die Nederlandse sfeer zijn, laten we er gelijk maar een rondje Hollands van maken.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

Marco Schoutbaker, ja, 2023 is hij echt landelijk doorgebroken met dit nummer. Oorspronkelijk is het geschreven al in 1976 door niemand minder dan Pierre Cardner, oftewel Vader Abraham. Toen werd het niet zo'n grote hit, maar inmiddels is dat in deze uitvoering wel zo. En ja, het is ongelooflijk, meer dan 100 miljoen streams al van dit nummer. Marco Schoutbaker. Nou, nog één Nederlands artiest die ik ook altijd prima vind. Dat is echt, die treedt een beetje in de voetsporen van André Hazes senior, wat mij betreft. Bij Vlagen, dan denk je, hey, hoor ik André nou? Die klank en die snik in zijn stem, dat kan hij ook prachtig. En dan heb ik het over Frans Duits. Ik heb

Morgen, morgen, manjana, manjana. Dat was natuurlijk Frans Duits. In 2008 is je eigenlijk definitief doorgebroken. In dat trotsprogramma De Zomer Voorbij en die single. Je denkt maar dat je alles mag van mij werd toen een van de meest gedraaide horeca-hits in Nederland. Ja, dat kan je zo heerlijk meezingen natuurlijk. Je denkt maar dat je alles mag van mij. En ja, hij is ooit begonnen als imitator van niemand minder dan zijn grote idool. En dat was André Hazes. Hij heeft lang in zijn familiebedrijf Duits Sloopwerken gewerkt. Maar uiteindelijk is hij toch, heeft hij toch gekozen voor een zangcarrière. En ja, wat mij betreft een geweldige Nederlandse volkszanger Frans Duits.

James Last met Happy Music. Dit was een versie opnieuw opgenomen in 1989. Want de vorige kwam uit de jaren 60. Ik hoor niet zo gek veel verschil. Het klinkt allemaal wat frisser. Maar voor de rest is het bijna hetzelfde. Echte, ja, dit is wel het visitekaartje van James Last natuurlijk. Die Happy Music. Dat is echt, daar is hij wereldberoemd mee geworden natuurlijk. Oké, even kijken. Nog een paar minuten te gaan. Dus ik ga er even uit voor de berichten en het nieuws. En na 11 ben ik natuurlijk terug met het tweede deel van deze ochtendmix van vrijdag.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het verhaal van verzetsheld Willem Wilbrink over zijn tijd in het concentratiekamp Dachau blijkt niet te kloppen, zeggen historici. De 99-jarige Wilbrink zou nooit in dat kamp hebben gezeten. Volgens historici zijn er geen bewijzen. Zo is er geen documentatie over zijn opsluiting, terwijl in Dachau alles nauwkeurig werd bijgehouden. Het Nederlandse Dachau-comité weet sinds 2 jaar dat het verhaal niet klopt, maar heeft dat niet naar buiten gebracht. De voorzitter zegt dat een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kan vertroebelen en dat Wilbrink daardoor echt denkt dat hij in Dachau heeft vastgezeten. De gemeente Rotterdam heeft aangifte gedaan tegen 2 ingehuurde medewerkers die mogelijk hebben gefraudeerd. Ze hielpen slachtoffers van het toeslagenschandaal met het opnieuw opbouwen van hun leven. Als daarvoor spullen moesten worden gekocht, gebruikten ze een creditcard van de gemeente. Mogelijk hebben de 2 ook spullen voor zichzelf gekocht, zegt de wethouder tegen Omroep Rijnmond. Naar de 3 andere medewerkers loopt nog een onderzoek en zij staan op non-actief. Burgemeester Mamdani van New York wil dat president Trump de immigratiedienst ICE terugtrekt uit die stad. Mamdani vindt het onaanvaardbaar dat er opnieuw op iemand is geschoten. Een man uit de Dominicaanse Republiek zonder geldige documenten raakte gewond. De man, die mogelijk lid is van een bende, zat in de auto met een kind van 5. Op de A1 hebben voorbijgangers vannacht een man uit een brandende bestelbus gered. De man was tussen Badmen en Deventer op een vrachtwagen gereden en raakte bekneld. Hij kon zelf niet meer uit die brandende auto komen. De man is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer, bewolkt en veel regen. Aan zee staat een krachtige wind met windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw wisselvallig weer, maar wel meer zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedemorgen luisteraars, welkom. Welkom terug bij het tweede uur, tweede deel van de ochtendmix van deze vrijdag 9 oktober. Ja, begonnen met ABBA 1974. Dat is eigenlijk het nummer waarvoor, ja, waar alles mee begonnen is natuurlijk. Hè. Dat was echt knallen geblazen en sindsdien ja, is het eigenlijk geschiedenis. Het is eigenlijk begonnen met dit nummer. Daarvoor waren ze ook al bezig, maar wat minder succesvol. Maar sinds dat Eurovisie Songfestival gewonnen werd, ja, dan is het natuurlijk sky high gegaan. En daarna draaide ik Boney M. met Belfast. En Boney M., ja, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Want die mix van Europese muziek, Amerikaanse soul en funk en een beetje Caribische reggae, ze hebben dat allemaal lekker door elkaar gemixt en dan ook nog eens een keertje wat disco bieten doorheen. Plus, ja, een hele leuke danser erbij natuurlijk, hè, die altijd geweldig optrad. Hij kon helemaal niet zingen, maar dat hoeft ook helemaal niet, want hij stal de show natuurlijk met zijn danspasjes. Hij ging tekeer op dat podium en dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dat moet je ook hebben. Hè. Het moet niet te statisch worden en dat deed hij als geen ander heel goed. Oké, jaren 70. Ja, daar kom ik wel vaak op terug op de jaren 70. Misschien moet ik toch even mee uitkijken dat ik ook eens wat andere jaartallen voor de dag haal. Ik zal er even op gaan letten, maar automatisch kom ik snel daar terug. Misschien omdat je daar ook heel veel herinneringen aan hebt aan die muziek. Hè. Je ging dan uit een disco en noem maar op. En die muziek hoorde je dan bewust of onbewust. En dat blijft misschien altijd wel een beetje hangen natuurlijk. Ik weet niet of andere mensen dat ook hebben. Vast wel, want ja, muziek, dat doet meestal wel wat met je. Ik heb het wel eens vaker over gehad dat het toch wel een hoop emoties en herinneringen en noem het allemaal maar op. Goed, over muziek gesproken.

Een tandem, ja, dat is zo'n tweepersoons fiets, hè, dat je zo achter elkaar zit. Je ziet ze niet zo gek veel. Je ziet wel eens die duo fietsen, maar dan zitten de mensen meestal naast elkaar. Maar dit ging dus echt over een tandem nummer uit 1973 van de Nederlandse band Smile. En ja, die sound, hè, dat is net 1965 Beatles. Nou, dat was ook een beetje de bedoeling natuurlijk, want de zanger, die ook de schrijver was van dit nummer, die had echt, ja, het sprekende stem van John Lennon. Hij is later ook, heeft hij die Stars on 45, heeft hij ook die stem voor zijn rekening genomen, want ja, die lijkt als twee druppels water op die stem natuurlijk. Dat blendt dan prachtig. Oké, eens even kijken. Ja, want het is natuurlijk november en volgende week dan is het vakantie, herfstvakantie 2026. En dat is in regio Noord. En daar vallen wij hier in Noord-Holland. Dus ook in de IJmond vallen wij er natuurlijk onder. En ja, dan is er van alles te doen. De jeugd hoeft zich beslist niet te vervelen. Want er wordt van alles georganiseerd. Met name op sportief gebied. Ik kan een paar dingen even de revue laten passeren. Bijvoorbeeld in de regio Heemskerk, Castricum. Op dinsdag 13 oktober dan is er een sportinstuif in de Waterakkers. Stormbaan. Kinderen kunnen kennis maken met basketbal, badminton, sporten, spelen, springen, nou ja, badmintonnen, basketballen, wat ik zei. Alles is mogelijk natuurlijk om lekker even bezig te zijn. En ja, het is overdekt, dus als het weer zo is, is als vandaag, maakt dat dan lekker niet uit. Dus wil je daarmee aan meedoen, dan moet je wel even kijken op de site van teamsportservice.nl om je aan te melden. Dat is wel de bedoeling. Nou, woensdag 14 oktober, dan worden de speelplekken aan de Huibert-Pootstraat en de Cornelis-Gilfingstraat om 3:00 feestelijk geopend. Daarnaast is er ook op de skatebaan een stunt step clinic. Ja, een moeilijk woord. Ik had het nog niet eerder uitgesproken. Stunt step clinic. Om 3:30 en om 4:00 is dat. Dus Huibert Poolstraat, Cornelis Geelvinkstraat. En in Beverwijk is ook het nodige te doen. Daar kom ik zo meteen even op terug. Maar de hele week zijn er overal dus activiteiten voor de jeugd. Dat is prima natuurlijk.

Money Don't Matter Tonight, Prince and the New Power Generation. Ja, Prince, echt een absolute icoon natuurlijk uit de jaren 80. En een grote rivaal van die andere icoon, want je had er eigenlijk twee, hè, Prince en Michael Jackson. En ja, dat was altijd een moeilijke, complexe relatie tussen die twee. Want ja, ze waren al natuurlijk allebei op een geweldig niveau. En dat was iets wat soms wel problemen gaf. Want ze wilden bijvoorbeeld, Michael Jackson met name wilde dat graag, in 1986, die wilde een duet opnemen met Prince. Hij dacht van ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk dat we samen op een album komen. Dat ging dan over dat album Bad. Dat was de opvolger van Thriller. Dat was natuurlijk helemaal een album wat eigenlijk niet te verbeteren was. En dat bleek ook zo. De latere albums die waren wat minder volgens de fans. Evengoed nog op hoog niveau. Maar ja, als je Thriller hebt, dan kun je daar gewoon niet overheen. En hij wilde dus een duet met Prince. Maar dat liep op een mislukking uit. Vanwege toch wel ego's, waar ik het net over had, en meningsverschillen over de controle. Want ja, two captains on the bridge, zeggen ze wel eens in Engeland. Dat kan natuurlijk niet. En als je die twee in de studio zet, dat lukte gewoon niet. Dus we hebben geen duet dus gekregen van Prince en Michael Jackson. Heel spijtig natuurlijk. Dus als we Bad willen horen, dan horen we dus alleen de stem van Michael Jackson.

0: Who's bad? Ja, who's bad? Michael Jackson, ja, geweldig natuurlijk. Je hoort die stem, die herken je uit duizenden. Dat heb je met meer stemmen. Dan hoef je maar een maat te horen. En dan weet je al met wie je het van doen hebt natuurlijk. En ja, Michael Jackson, hij heeft het nog een keer gevraagd aan Prince trouwens. Hoor. Dat nummer We Are The World, hè, dat is ook een heel bekend nummer natuurlijk. Heel veel artiesten deden er mee. Maar ook Prince wou daar niet bij zijn. En dat ging gewoon niet. Maar ze hebben ooit een keer toch samen op het podium gestaan. Dat was in 20 augustus 1983. En dat was in Beverly Hills Theater in Los Angeles. En dat was ja, echt een geweldig moment. En dat was tijdens een concert van James Brown. Nou, dat is ook niet de minste natuurlijk. En ja, James Brown die riep Michael Jackson op het podium. Die zat in de zaal naar hem te luisteren. En ja, die zong een dans een stukje natuurlijk. En daarna fluisterde die James wat in zijn oor. En vervolgens vroegen ze of Prince, want die was ook in de zaal, of die ook even op het podium kon komen. Een beetje uitdagend. Nou ja, Prince die kwam erbij en ze deden een beetje gek op het podium. Iedereen probeerde zijn eigen act te doen, want ja, daar ga je alweer. Hè, twee enorme ego's. Hij speelde wat op zijn gitaar, Prince, wat hij ontzettend goed kan trouwens. Maar probeerde ook in een lichtmast te klimmen. Dus hij probeerde er een beetje een gekheid van te maken. En uiteindelijk is dat allemaal opgenomen. En als je dat wilt zien, dan moet je even op YouTube kijken, want daar staat dat hele stukje op. Dat duurt een minuut of vijf, geloof ik wel. Wat gekheid op het podium. Maar daar hebben die twee zangers dan toch een keer elkaar ontmoet. En hebben ze toch geprobeerd om wat te doen. Maar het was altijd een beetje een moeizame relatie dus. Hier komt James Brown trouwens.
1: All aboard for Night Train.

Night Train, James Joseph Brown. Ja, echt, sinds 2006 niet meer onder ons, maar zeker niet vergeten. Hij wordt ook de Godfather of Soul genoemd. Of the hardest working man in showbusiness. En ja, nog wel meer bijnamen heeft hij. Want ja, ik snap dat wel, want als je hem op het podium ziet, die man, ja, die is zo vol energie. Dat is ongelooflijk. En een van de meest belangrijke en meest controversiële figuren uit de 20e eeuw. Wat betreft de soulmuziek natuurlijk. Hij wordt ook mede gezien als grondlegger van het funkgenre. En als jij zijn bibio of zijn biografie leest, moet ik zeggen, niet zijn bibliotheek, maar zijn biografie, ja, dan kom je ook van alles tegen. Hij heeft zelfs een tijdje in de gevangenis gezeten. Toen hij daaruit kwam, is hij weer gaan toeren en noem maar op. Het is echt een hele bijzondere man en hij heeft ook heel veel mensen beïnvloed. En ja, ik begrijp wel waarom natuurlijk. En blijven we een beetje in dit sfeertje met de Blues Brothers.

Ja, dit komt natuurlijk uit de film. En ik zie die beelden, die filmbeelden weer voor me. Dus ik begin te glimlachen, want ik vind het een van de beste films die ik gezien heb. Met name door die muziek en dat optreden van die twee broers. Hè. Dat is Jake en Elwood. En dat verhaal is eigenlijk, Jake die komt uit de gevangenis. En die gaat samen met zijn broer naar het weeshuis waar hij ooit gezeten heeft. Want de directrice heeft een probleem. Ze heeft $5000 achterstallige belasting te betalen. En dat heeft ze niet. Dus de broers denken van jongens, onze oude band van vroeger, die gaan we weer laten herleven en we gaan optreden om dat geld bij elkaar te halen. Uiteindelijk is dat gelukt om dat geld bij elkaar te halen. Vraag niet hoe daar is. Hebben ze in de film kun je zien hoe het allemaal is gebeurd en er speelt van alles. Het was in de tijd de duurste film ooit. Een budget van $30 miljoen. Dat was ongekend. Maar dat is het dik uitgehaald denk ik, want het was een geweldig succes natuurlijk. Mede door de artiesten. Aretha Franklin trad erin op en noem ze allemaal maar op. En het begon met de gevangenis en het eindigde uiteindelijk ook weer met de gevangenis. Want toen de film eindigde, toen moesten ze de gevangenis in, want ze werden weer gearresteerd vanwege al die verwikkelingen in die film. Maar moeder Overste, die had gelukkig het geld. En het eindigde met dat nummer Jailhouse Rock. Ja, heel toepasselijk natuurlijk. Oké, dat was wat de Blues Brothers betreft.

van George Michael, Heal the Pain. Dit nummer dat bestaat ook een duet van met Paul McCartney, maar die kon ik niet vinden, dus je hoorde alleen George Michael. En over Paul McCartney gesproken, zijn eerste solo-singeltje, wanneer was dat? Nou, dat was in 1971, toen waren de Beatles al een tijdje uit elkaar en toen had hij een behoorlijke hit met dit nummer. Every

Another Day, ja, dat was McCartney. En hij speelde alles zelf, produceerde het, zong het, noem het allemaal maar op. Het is echt een alleskunde natuurlijk. Goed, ik had het over 13 oktober. Dan is natuurlijk die sportinstuif in de Waterakkers in Heemskerk. Maar ook in Beverwijk is er een sportinstuif. En dat is op woensdag 14 oktober om 14:00 in Sporthal Waterrijk. Daar is ook voor de jeugd 6 tot 12 is daar sporten in deze hal. Voetbal, basketbal, tennis en andere spelen. Nou, die kan van alles eens wat proberen wat je misschien nog nooit gedaan hebt. Dat is juist het leuke van zo'n instuif. En ook op vrijdag 16 oktober is er in de Kinheim Sporthal jongerenvoetbal. En dat, nou, dat kan ook leuk worden. Dus dat zijn een paar tips. Als het misschien wat druilerig weer is, dat zijn binnenactiviteiten. En dat is goed te doen natuurlijk dan, als je daarvan houdt. Van harte aanbevolen.

Big Ending, ja, Frank Sinatra, That's Life. En met Frank zit het programma er weer op voor deze vrijdag 9 oktober. Bedankt voor het luisteren, mijn naam is Aart van Ommeren. Het programma gaat zometeen na de journaal en de berichten verder met Eindeloos Eimond, met Ruud Jansen en Frank Koning. Morgenochtend is er natuurlijk weer een nieuwe ochtendmix. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Nogmaals, dank voor het luisteren. Maak er nog een fijne dag van. Dag hoor.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag en behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen op Robben-eiland bij, zoals Nelson Mandela. En later werd ze de eerste zwarte vrouwelijke rechter bij het Hoge Rechtshof in Zuid-Afrika. Oud-premier Schoof heeft zich uitgesproken over het beleid van president Trump. Hij zegt dat vanaf het moment dat Trump herkozen was in de VS, het Amerikaanse beleid rond Oekraïne niet meer te volgen was. Schoof zegt dat in de podcast De Atlantische Blik. De plannen van de Europese bondgenoten kwamen maar moeizaam vooruit, omdat de VS zich steeds op het laatste moment terugtrok. Volgens Schoof heeft de wisseling van de wacht veel impact gehad. Poetin en Trump voerden volgens hem een dans uit die voor heel Europa moeilijk te volgen was. Historici zeggen dat het verhaal van de verzetsheld Willem Wilbrink niet helemaal klopt. Hij zou niet in het concentratiekamp Dachau hebben gezeten. In dat kamp werd alles nauwkeurig bijgehouden, maar Wilbrink kwam er niet in voor. De voorzitter van het Nederlandse Dachau-comité zegt dat door een oorlogstrauma verhalen in je hoofd kunnen vertroebelen. De gemeente Rotterdam vermoedt dat twee ingehuurde medewerkers hebben gefraudeerd met geld voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Mogelijk hebben ze met het geld van de gemeente spullen voor zichzelf gekocht. Dan het weer, bewolking en veel buien, vooral in het noorden en westen. Aan de kust een krachtige wind, het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Morgen buien, maar ook zon, het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kool.

0: Hoogstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lamiris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Eimond 360. Interviews. De regio nieuws.

0: Druilerige vrijdag, de 9e oktober.
1: Druilerig? Het zeikt buiten, man.
0: Ach, we willen niet te negatief zijn, hoor.
1: Nee, je begint gelijk met een understatement van de week.
0: Ja, de understatement van de week. Nou, op deze zeikerige vrijdag.
1: Goed.
0: Helemaal goed. De 9e oktober, geboortedag van John Lennon vandaag. En daar gaan we straks even aandacht aan besteden. We hebben ook een beroemde artiest in de uitzending straks in de tweede uur. En dat is ook leuk om te weten. En verder hebben we natuurlijk alle vaste onderdelen, zoals daar zijn de top 40. We hebben ook nog de tip van Joost. We hebben het regio nieuws. Kortom, we voldoen vandaag geheel aan de norm. Welke norm?
1: Welke norm? Nou, die norm is 50%. Dat gaan we niet halen, hoor.
0: Ja, dat halen we makkelijk. Ja, oké. Okay. Dat is wat we allemaal gaan doen vandaag in... Frank is er ook. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud. Hartstikke leuk dat we er weer zijn.
0: Ja, leuk hè, dat we er zijn.
1: Ja, vooral jij, want anders hadden we niks. Nee. Jij zit aan de knoppen.
0: Ja.
1: En we gaan er niet naar, hè?
0: Nee, we gaan niet naar de knoppen.
1: We gaan niet naar de knoppen.
0: Nee. Dat doet me altijd denken aan die uitspraak van die elektricien van Fons Jans, hè? Als u op de preekstoel staat, staat er geen licht op.
1: Ja. Kun je op allerlei manieren opvatten.
0: Ja.
1: En dat was de bedoeling ook.
0: En dat was de bedoeling ook. Goed, we gaan beginnen! De regionale vrijdagmiddag gebeurtenis. Wat stond er op deze dag op dit nummer in de top 40 in 1968, 1978 en 1988?
2: ...1988.

0: Zo. Die was snel afgelopen.
1: Er ging iets een beetje door elkaar, Ruud.
0: En wat zegt u?
1: Wat?
0: Wat?
1: Ik zeg, er ging een beetje iets door elkaar.
0: Ja, dat mag je wel vertellen.
1: Door elkaar een beetje ging iets.
0: Ja. Het lijkt de arbeidsvitamine.
1: Ik ga zo het nieuws ook zo lezen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat doe ik echt.
0: Oh.
1: Dan moet ik lachen. En dan mag je bellen als u weet wat over gaat.
0: Ja. En dan win je niks.
1: Ja, een luchtbedvulling.
0: Oh ja,
1: ik heb er hier nog een stapel liggen.
0: Dus, is goed. Nou, dit was de top 40.
1: Het klopte wel. 1968, 78, 88. Alleen de jaartallen die ervoor stonden.
0: Klopte nou, 88 klopte niet.
1: Ah, daar bemoei je er nou toch niet mee, potverdorie. Toch net alsof.
0: Ach.
1: Heruitgave.
0: Ja, heruitgave. 10-jarig jubileum. Ja, oké. Okay, 1968 waren de Bee Gees met I Gotta Get a Message to You.
1: Ja.
0: Dan in 1978 hadden we Painterman. Van wie was die? Boney M.
1: Oorspronkelijk van The Creation.
0: Ja, dat was uit de 60 jaren. En in 1988 het 10-jarig jubileum van Meatloaf.
1: Nou, we gaan nog wel even kijken in 1988. Ja. En dan zullen we de omissie zullen we verderop in dit programma goed maken. Heb ik het dan weer goed gemaakt? Of moet ik gelijk naar huis?
0: Nee, je mag wel blijven.
1: Ik mag blijven.
0: Ja, je mag wel blijven. Ik bedoel, ik ben niet zo kinderachtig. Je mag wel blijven. Maar goed, dat was het dus. Dat was het op 40. En die jaartallen werden een beetje door elkaar gegooid. Nou ja.
1: Dat heb je wel eens.
0: Dat komt door de regen. Er zat een regeldruppeltje in die computer waardoor het fout ging. Zo is dat.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, dat kan. Okay. Dat kan. Ik vind het een leuke excuus.
2: De tip van Joost. De wekelijkse tip van Joost Bart van BNN Beverwijk.
3: Yes. We zijn weer op de Breestraat in de platenzaak. En we hebben weer een nieuwe plaat uit het aanbod gevist. En de LP die we deze week gaan tippen is de nieuwe LP van Direct. Al het goede komt uit Den Haag en Direct ook. We zijn al een tijdje bezig. Het is inmiddels de 11e studioplaat. Nou, ze hoeven niet zo heel veel in de introductie, denk ik. De gitarist Spike van Soest heeft een heel eigen geluid. De zanger heeft een mooie warme stem. En op het nieuwe album gaan ze iets minder de rockkant op en wat meer de gevoelige kant, laten we het zo maar noemen. Ik hoor strijkertjes, ik hoor blazertjes. Het is iets minder jonge hondenplaat, maar even goed. Onmiskenbaar Direct. Dus ik zou zeggen, radio een beetje harder en luisteren naar de tip van deze week. Nieuwe LP van Direct op de radio.

0: Ja, zoals Joost al zei, ze zijn wat softer geworden. Maar ja, de heren worden wat ouder, dan word je wat rustiger natuurlijk. Hè, want wij zijn, Frank en ik zijn ook niet meer zo wild als dat we vroeger waren.
1: Dus... Praat jij voor jezelf?
2: Nee, maar ik, vind dit, ik vond dit echt werelds. Ik zei, ja. Ik zei net buiten de uitzending om... wat mij betreft is dit internationaal. Gewoon,
0: ja, dit is internationaal. Maar ja, het is het kleine Nederland. Hè, en om dan in Engeland en Amerika erdoor te komen... Dat lukt maar zeer zelden. Er zijn er eigenlijk maar drie die dat gelukt zijn. Namelijk de T-Set, Shocking Blue en de Golden Earring. En voor de rest eigenlijk...
2: Willy Alberti.
0: Oh ja?
2: Ja, die heeft ook in de Amerikaanse top 20.
0: Zijn. Oh, dat
2: ja, ik kan er niks aan doen.
0: Nou, dat vier dan. Oké, okay, Willy Alberti er ook nog bij.
2: Ja.
0: Maar dan hebben we het wel gehad, want voor de rest is het... Ja, en Pussycat is het in Engeland gelukt om vrij hoog te komen met Mississippi. Maar ja, dan
2: dat
0: hebben
2: vind
0: we
2: ik
0: wel.
2: Nou weer niet een...
0: Nee, maar goed, dan hebben we dat. Het wordt dan toch zomaar een hit. Dat kan. Eens even denken, ja, nou, ik kijk even op mijn klokje. En als ik op mijn klokje kijk, dan betekent dat het tijd is voor het volgende item in ons programma. En dat is...
3: Het regio nieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Zo'n 850 bezoekers, tientallen standhouders en 500 verschillende whiskies en rumsoorten. Het IJmuidense Whisky en Rumfestival aan Zee is uitgegroeid tot een begrip. Maar achter het succes schuilt vooral het verhaal van de Heemskerkse Richard en Esther Biesgraaf, die het evenement zagen uitgroeien tot een jaarlijks terugkerende traditie. Wie met Richard Biesgraaf praat, merkt al snel dat whisky en rum voor hem veel meer zijn dan alleen maar een drankje. Achter elke fles schuilt een verhaal. Over vakmanschap, geschiedenis, verre reizen en vooral mensen die eraan verbonden zijn. Die nieuwsgierigheid vormde uiteindelijk de basis voor een festival dat hij inmiddels al 20 jaar samen met zijn vrouw Esther organiseert. Na verschillende locaties streek het festival uiteindelijk neer bij het huidige Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach. Had ook korter gekund volgens mij die naam. Waar het inmiddels al 17 edities gehouden wordt. Waar het festival begon met zo'n 250 bezoekers, worden er inmiddels zo'n 800 ontvangen. En die komen lang niet alleen uit de IJmond. Vanuit heel Nederland en zelfs naar buiten reizen mensen af naar de kust van IJmuiden voor een drankje en voor achtergrondverhalen en een dag vol bijzondere proeverijen. Wanneer dit weekend de 20e editie van start gaat, lopen er opnieuw honderden bezoekers door de zalen van het festival. Sommigen komen voor een bijzondere whisky, anderen voor een nieuwe rum of een interessante masterclass. Voor Richard en Esther is het vooral een weekend waarop alles samenkomt, waar ze al 20 jaar met plezier aan bouwen. En tot zover de reclame. Gaan we verder met het nieuws. Het westelijk viaduct in Uitgeest zou volgens journalistiek platform Follow the Money zonder waarschuwing kunnen instorten. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die staalconstructies en wat doet Rijkswaterstaat om het risico te beperken? Experts hebben geadviseerd om bruggen met dit risico onder verscherpt toezicht te plaatsen, maar dat is bij het westelijk viaduct niet volledig gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat is de brug inmiddels geïnspecteerd en kunnen weggebruikers er gewoon veilig overheen rijden. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat kunnen weggebruikers veilig gebruik maken van de bruggen en viaducten die ze in beheer hebben. Rijkswaterstaat zegt dat ze de veiligheid goed in de gaten houden en dat er maatregelen worden genomen zodat dat wat nodig is om een veilig gebruik te blijven waarborgen ook gedaan wordt. De brandweer is gisterochtend uitgerukt na een melding over een mogelijke gaslek. Ergens buiten op de Concordiastraat in Velsen-Noord. De melding kwam rond 10:30 ochtends bij de alarmcentrale binnen. Met onder meer één tankautospuit, kan ik ook zeggen natuurlijk, is de brandweer uitgerukt. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En tot slot, de hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een ongeval met letsel aan de Concordiastraat in Velsen-Noord. Daar is dus ook die brand, of dat gaslek geweest. De melding kwam rond 17:45 s'avonds bij de alarmcentrale binnen. Ambulance is naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen. En tot zover het nieuws uit de IJmond.
3: Je hoort het weerbericht in Eindeloos IJmond.
2: Vandaag flink wat regen volgens WordPress.com, oftewel Rico Schreuder. Maar ook stevige wind. Komende dagen schijnt wel geregeld de zon, maar er zijn ook buien. Het is 14 tot 17 graden en na het weekend zal het weer ietsje warmer worden. Tot zover het weer en het nieuws.
4: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.
0: Mooi en het weer, nou we kunnen het zien, het regent. Dat is zeer duidelijk.
2: Je zou echt kunnen zeggen, vandaag is het geen weer.
0: Nee. Nee, het is geen weer. Het is vandaag 9 oktober, dames en heren. En Frank, u weet het. Ik hoorde het van de week al. Frank en ik aan de uitzending zijn. Ja, dan is Beatles en Stones natuurlijk altijd een beetje vast pandoer. Maar vandaag is het de geboortedag van een van de grote iconen van de popmuziek. Oftewel John Lennon. En we weten allemaal hoe het is afgelopen. Hij werd geboren op 9 oktober 1940 in Liverpool. Als zoon van Freddie Lennon en Julia Lennon. En zijn moeder kwam om het leven door een dronken taxichauffeur in zijn vrije tijd. Heeft zijn moeder overleden. En zelf werd John Lennon op 40-jarige leeftijd op 8 december 1980 van het leven beroofd door een grote idioot. Die naam wij niet gaan noemen. Want hij krijgt toch genoeg aandacht. Dus dat doen we niet. Maar in ieder geval, het is vandaag zijn geboortedag. En Frank, ik hoop dat je me niet euvel duidt. Ik heb 2 prachtige liedjes van Lennon uitgekozen. Om die vandaag aan de luisteraars te laten horen. Eén daarvan was jouw persoonlijke favoriet. Die komt eerst. En daarna mijn persoonlijke favoriet. Die komt daarna. Zullen we het zo doen?
2: Ja, lijkt me goed plan.
0: Oké.

0: Even kijken, hoe oud zou die geworden zijn intussen? 96, geloof ik.
1: Nee, 86. Nee,
0: 86 zou die geworden zijn. Ja, sorry, mijn foutje. 86.
2: Don't overdrive, hè?
0: Nee, 86 zou die geworden zijn, maar dat is niet zo mogen gebeuren. Want we weten allemaal hoe het afgelopen is. 8 december 1980. Vlak voor zijn woning in New York werd hij neergeschoten. En toen was het helaas over met John Lennon. Terwijl hij net weer bezig was met nieuwe muziek maken. En nieuw album had uitgebracht onder de titel Double Fantasy. Ik draai dat bijna nooit, omdat er namelijk ook nummers van Yoko Ono op staan. Die zou dan eigenlijk een knip moeten maken, die eruit moeten halen. Maar goed, u hoorde achtereenvolgens Imagine van het album Imagine. Een hymne die nog steeds opgeld doet en ook nog steeds bij bijna alle vredesmanifestaties en wat dan ook gedraaid wordt, of gezongen wordt, of gespeeld wordt, of hoe dan ook. Het is eigenlijk het vredeslied bij uitstek geworden. En daarna, en we herinneren zich natuurlijk die prachtige clip in die woning in Tittenhurst Park, waar hij in die grote kamer zit met die witte vleugel. En dat Yoko de gordijnen langzaam maar zeker open doet. Heel mooi. En daarna een nummer dat al stamt uit de Beatle-tijd, 1968, geschreven in India, dit nummer. En het nummer dat werd toegetiteld Child of Nature. Maar dat haalde het White Album niet. Het is wel overigens te horen. Als je de nieuwe uitvoering van het album hebt, dan hoor je het wel. Maar goed, later kwam hij de melodie nog weer een keer tegen. Toen dacht ik, maak er een nieuwe tekst op. En toen heette het Jealous Guy. En dat blijft mooi. Beide opnames kwamen overigens uit de Signature Box. Dat is een box die een aantal jaren geleden uitkwam. En waarin bijna alles wat Lennon gemaakt heeft in een remix verscheen. Prachtig mooi. En ik zal je eerlijk vertellen, Frank. Ik zat in mijn spelertje te kijken.
1: Ja.
0: En er stond niks van John Lennon in. Ik denk, wat is dit nu?
1: Hè?
0: Ja, er stond niets in mijn computer. Of in mijn speler die ik hier gebruik. Daar stond niks in. Dus zat ik vannacht om 1 uur gewoon 119 nummers binnen te halen. En nu heb ik ze dus allemaal. Dus zo werkt dat in Radioland. Wat gaan we nu doen? Nou, ik heb een mooie van Dire Straits. Het klassieke liefdesthema Romeo en Julia. Nu bezongen door Mark Knopfler en zijn Dire Straits.

0: zo verdwijnt Romeo en Julia langzaam in de verte.
1: Ik heb Romeo niet gehoord, hoor.
0: Nee, ik ook eigenlijk niet.
1: Romeo, waar zit je?
0: Waar zit je? Ja, maar Julia zit er helemaal alleen op het balkon.
1: Ja.
0: Ja, dat is toch wel.
1: En dan zegt ze dat, hè? Ja. Romeo!
0: Ja.
1: Oh, Romeo, where art thou?
0: Ja.
1: Ken u klassiekers?
0: Ja, zo is dat.
2: Oh la la, het is nu tijd voor een mooie Franse plaat.

En de plaat is ook afgelopen. Dat ook nog. Zo krijgen we van alles. De plaat is afgelopen en mijn muis is weg. En gaat weer lekker. Goed, we gaan naar Daniel Girard. Ook nog even, we blijven maar even in Frankrijk. Is wel leuk. Oftewel, Butterfly. Tu me dis

En dat was Daniel Girard. En dat nummer dat was getiteld Butterfly. En we waren allemaal even op Frans. En we hebben niet zoveel tijd meer. Even kijken wat ik nog even kan, wat ik nog even snel kan regelen. Want de tijd dringt alweer natuurlijk. En natuurlijk. Ja, die kan ik nog mooi even doen. Donovan gaan we nog even beluisteren. Tot aan het nieuws.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collectie.

0: De jongeren zich tussen de betogers mengden. In de buurt van het Centraal Station zijn straten geblokkeerd en wordt de politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De politie probeert de jongeren met traangas en een waterkanon uit elkaar te drijven. De vakbonden demonstreren vanwege de bezuinigingsplannen van de regering. Demonstranten zijn bang dat dat ten koste gaat van lonen en sociale zekerheid. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse jurist Navi Pillay. Zij is op dit moment rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze behandelt de zaak over genocide op de Rohingya-moslimminderheid in Myanmar. Pillay was van 2008 tot 2014 hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN en daarvoor president van het Rwanda-tribunaal. Als jonge advocaat stond ze tijdens de apartheid gevangenen bij op Robbeneiland, zoals Nelson Mandela. In Madrid hebben zo'n 20.000 mensen de vrouw van 87 herdacht die het gezicht werd van de grote woonprotesten in Spanje. Mari Carmen Abascal overleed woensdag. Sinds ze 2 weken geleden op een brancard uit haar huis werd gezet, lag ze in het ziekenhuis vanwege angst en stress, waar ze overleed. Demonstranten trokken met kaarsen, bloemen en kaarten naar het huis waar Mari Carmen bijna haar hele leven woonde. Oud-premier Schoof heeft gezegd dat het Oekraïne-beleid van president Trump niet te volgen was. Iedere keer als Europese bondgenoten vooruit probeerden te komen, trok de VS zich op het laatste moment terug, zegt hij. Dan het weer, bewolking en veel buien. Het is 14 tot 18 graden. Ook vanavond regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Interviews, de regio nieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
5: Oei, oei, oei, joepie, joepie. We zijn er weer, yo.
6: Lusten jullie ook een abroodje appoe?
7: Nou, ik had gisteren heb ik naar het televisie Ring Gala gekeken.
5: Ja.
7: En ik vond een aantal uitreikingen vond ik heel terecht. Maar de uiteindelijke ring niet.
5: Nee?
7: Nee, ik ben niet zo van die reality-programma's waar mensen opgesloten worden en met camera's worden bespied hebben.
5: Nee, dat vind ik ook
7: daar
5: niet.
7: Daar hou ik niet zo van. Nee. Maar goed, een hoop mensen wel. Woeste grond was goed geweest en ik had het eigenlijk kassa wel gegund.
5: Ja, ik eigenlijk ook wel.
7: Maar verder Joop van den Ende goed, goed in het zonnetje gezet. Hij was tot tranen toe beroerd. Geroerd.
5: Geroerd. Ja. Oké. Okay. Goed, zullen we
7: De mannen, hè? De mannen van even tot hier. Ja, ja. Groot fan, maar goed.
5: Oké.
7: Okay. Let's talk Eindeloos Eimond.
5: Ja, laten we dat nu doen.
7: We hebben het regio nieuws. We hebben straks een interview met Gerard Alderliefste.
5: Ja.
7: We gaan het hebben over van alles en nog wat, muzikaal gezien.
5: Ja.
7: En we hebben natuurlijk ook, dat vergeet ik bijna, de confrontatie.
5: Ja. De Hoeks en Kabeljauwse twisten, oftewel de Pleiners tegen de Dijkers, de Mots tegen de Rockers, de Beatles tegenover de Stones.
7: 010 tegen 020.
5: Ja, ook dat nog. Je kan van alles bedenken.
8: The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles.

0: Everybody's got something to hide except me and my monkey.
1: Een geweldige titel.
0: Ja, fantastisch. En jij had daar anybody seen my baby, hè?
1: Ja, en dus we hebben anybody and everybody. Dat is dan de link tussen deze twee.
0: Ja.
1: Goed.
0: Oké.
1: Okay. Iets heel anders nu.
0: Ja, iets heel anders nu. En we hebben aan de telefoon, als alles nog steeds werkt, Gerard Alderliefste, dames en heren. En Gerard, hartstikke welkom in de uitzending.
2: Dankjewel, goedemiddag.
0: Goedemiddag, leuk dat je er bent. Frank gaat even met je praten, Frank Koning.
1: Ja, ik dacht dat neem je het helemaal van me over. Maar
0: nee, ik
1: dat mag rustig hoor. Gerard, morgen, want het is allemaal al een kort dag, dus laten we maar gelijk beginnen met datgene waar het om gaat.
2: Ja, leuk.
1: Morgen in het Theater Koningsduin ga jij vanaf 8:00 het podium op. Met Maria Eldering. Heb ik begrepen dat dat een nichtje van je is, hè?
2: Nee, dat is een vergissing. Dus ik heb in mijn octet, Gerard Alderliefste en Friends, heb ik 3 dames zitten. Eén is Maria Eldering, dat is de violiste.
1: Ja.
2: Maar mijn nichtje, Rosanne Alderliefste, die zingt daar inderdaad ook in.
1: Oké, dus ik heb er 2 door elkaar gehaald. Excuses daarvoor. Maar ze is er wel in ieder geval bij morgenavond. Maria Eldering op viool. En zelf speel je natuurlijk ook diverse instrumenten. Het is een, moeten we zeggen, intieme tour, deze tour.
2: Ja, eigenlijk is het voor mij een intieme tour, wat je zegt, naast dat geweld tussen aanhalingstekens om met z'n achter te spelen, wat heerlijk is. Dat doe ik 35 keer in het land. Maar dit doe ik met Maria 10 keer ernaast. Om gewoon iets intiemer, iets nog meer in kleine setting over mijn eigen leven te vertellen. En herkenbaarheid bij mensen te vinden als het gaat om vrijheid. Wanneer voel je je nou vrij? En voor mij geldt dat het op het podium is natuurlijk.
1: Ja. Nou is dat ook de titel van het programma, Vrij. Je hebt het al een klein beetje verraden. Je praat eigenlijk een beetje door jouw hele leven heen. Waar is die fascinatie met muziek en vooral met de muziek die jij maakt? Een beetje richting de Franse muziek. Waar komt die vandaan en hoe lang heb je die al?
2: Ja, nou, je moet je voorstellen, ik kom uit de gemeente Velsen. Ik groei op en ik ga naar de muziekschool. Mijn vader brengt me en ik leer klassiek gitaarles. Maar ja, die kampvuurliedjes zijn ook zo leuk. En dat doe je in Frankrijk natuurlijk, op vakantie. En daar is eigenlijk de liefde wel begonnen. En het was ook de tijd, de jaren 70, dat het Franse lied in Nederland heel veel gespeeld werd, heel beroemd was.
1: Ja.
2: Ik heb het over Julien Clerc, Aznavour en Michel Fugain. En voor mij geldt eigenlijk dat ik sinds die tijd het altijd ben blijven spelen. En ik vind ook, het zijn zulke mooie composities, die moet je levend houden. En ja, dat is het hele leven, heeft mijn leven achtervolgd.
1: Ja, nou heb je in jouw carrière al heel veel mooie dingen gedaan. 2 nummers van jou staan ook altijd vrij hoog in de top 2000 aan het eind van het jaar. Volgens mij moet je daar hartstikke trots op zijn.
2: Ja, ik ben er eigenlijk best wel trots op. Me realiserend dat het samenwerkingen zijn met iconen, idolen van mezelf. Het is natuurlijk het liedje van Michel Fugain, Une belle histoire, heb ik met Paul de Leeuw mogen opnemen. Nou, hoe kwam ik bij Paul de Leeuw terecht? Omdat ik met Ramses Shaffi het Laat me heb opgenomen in het Nederlands en Frans. En ja, van het een kwam het ander. Maar ik ben er toch heel trots op dat je eigen sound eraan hebt gegeven, je initiatief. En er is echt een vriendschap ook ontstaan met Ramses. Ik ben daarna 55 met hem een keer het podium op geweest. Ik heb een boekje geschreven, Mijn avonturen met Shaffi. En dat blijft natuurlijk ook, zeker nu die al 17 jaar overleden is.
1: Is het alweer zo lang?
2: En blijven eren die jongen. Dus er zijn heel veel mooie momenten om te koesteren en om te blijven delen met mensen.
1: Het heeft je natuurlijk wel landelijke bekendheid gebracht. En daar heb je ook recht op, vind ik, met dit soort hoogtepunten. Als je nou voor jezelf een hoogtepunt uit je eigen repertoire haalt, noem dan eens een pareltje waarvan je zo blij dat ik dat geschreven heb.
2: Nou, dat gaat over het liedje De Wind. En dat ga ik ook zaterdag spelen in Koningsduin. Het is een liedje geïnspireerd op een Frans chanson van Cabrel. Je t'aime, je t'aime et je t'aimerai. Ik hield van je, hou van je, zal altijd van je houden. En daar heb ik van gemaakt samen met Maarten Peters ik was, ik ben, ik zal er altijd zijn. En dat is ook een onvoorwaardelijke liefde naar mijn kinderen toe. Maar die eigenlijk voor alle mensen kan worden ingevuld. Liefde naar wie dan ook. Iemand die er niet is, maar die je toch in de wind weer terug kan voelen op je huid. En daar ben ik heel erg blij mee. En er staat een hele mooie getekende animatie ook op YouTube bij dit lied. Dus die ga ik ook zaterdag vertolken. Dat is wel meteen van eigen hand waar ik heel trots op ben.
1: Maar dan zonder de animatie. Dus voor de animatie en het lied. Dan kunnen mensen alvast even naar YouTube. De Wind heet het. Ik heb een beetje op jouw website zitten rommelen. Zeg maar, een beetje rond zitten kijken. Wat mij opviel was A, je prachtige auto.
2: Ja, die is me dierbaar, mijn oude snoek.
1: Ja, ik denk dat misschien wel de mooiste auto is die ooit gemaakt is.
2: Maar goed, ik ben het helemaal met je eens. Ja,
1: nou, dan hoeven we daar geen discussie over te voeren. En het tweede wat me opviel was dat je ook te boeken bent voor lezingen. En wat voor lezingen gaat het dan om?
2: Ja, dat is eigenlijk de andere kant van mijn leven, de serieuzere kant. Mijn beroep als verslavingsarts. Mm-hmm. Dat doe ik nu nog steeds 2 dagen in de week bij Breider Verslavingszorg, ook Noord-Holland. Hè. Ik zit in Alkmaar. En daar hou ik me bezig met de gevolgen van de partydrugs momenteel. En daarvoor meer met verslaving, methadonposten gewerkt. En mensen kunnen mij ook vragen om daarover te praten en te laten zien. Wat gebeurt er nou in het brein? Waarom blijft iemand maar doorgebruiken terwijl je weet dat het slecht is? Wat zijn de gevolgen van een bad trip? Daar heb ik me op gespecialiseerd. En die kant, die koester ik ook. Maar hij legt het af tegen de muziek, want het is inmiddels 2 om 3 dagen geworden.
1: Ja, nou, dat is toch prachtig. Tegenover mij zit Ruud Jansen, ook een muzikant in hart en nieren.
2: Ik zit ook al sinds
1: klein in de muziek, dus ik kan me daar helemaal in vinden in deze opmerking. Morgenavond vanaf 8 uur in het Theater Koningsduin in Castricum. Er zijn nog kaarten beschikbaar, dus als u erbij wilt zijn, heel snel zijn. En de veelzijdige, dat mag ik toch wel zeggen, Gerard Alderliefste op het podium. Samen met een violiste. En een intiem concert. En ik zou zeggen,
0: nou, die violisten, die ken ik heel goed namelijk. Oh. Daar heb ik zelf ook mee gespeeld. Een tijdje geleden in een theatergroep hebben we samengewerkt. Dus doe er de groeten, Gerard, van me.
2: Dat ga ik absoluut doen.
1: Goed. Heel veel plezier morgenavond. En laten we hopen op een heleboel mensen die naar je komen luisteren en naar je komen kijken. Morgenavond, ik zeg het nog maar een keer, Gerard Alderliefste met Maria Eldering op viool. Aanvang 8 uur in het Theater Koningsduin, Geesterhagen in Castricum. Gerard, dank je wel.
2: Jullie ook bedankt.
1: Heel graag gedaan en veel plezier morgenavond.
2: Frank, Ruud, fijne dag.
1: Dank je wel, jij ook.
2: Tot later.
0: Tot later. Hoi.
2: Hoi, hoi.
0: En ik heb nog een mooi liedje van Gerard klaarstaan, dames en heren. Dat gaan we even laten horen, want dat is een ontzettend mooi liedje. Volgens mij doet hij dat samen met iemand van Roanhaize. En het nummer wat we gaan draaien, dat is getiteld Vogelvrij. Daar komt hij, Gerard Alderliefste.

0: prachtig mooi duet van Jacques Poels. Van Robin Heijzen natuurlijk, die nu gewoon Nederlands zingt. En Gerard Allerliefste op zijn Frans. En het nummer heet Vogelvrij op zijn Frans L'Oiseau. Dan bent u weer geheel en al op de hoogte. Dan gaan we nu eventjes naar de Dixo. We gaan even naar de Dixo.
1: Ik blijf lekker zitten.
0: Blijf jij zitten? Ga je niet dansen?
1: Ik ben een muurbloempie.
0: Je bent een... Dr. Buzzard's Original
1: Savannah Band.
0: Ja, jij bent.
1: Zeg, zoek de vrouw.
0: Ja, nou.

0: Dr. Buzzard's original Savannah Band. En Cherchez la femme, duurt nog wel even. En oh, hij is klaar. Ik dacht, hij duurt nog even, maar hij is bijna klaar.
1: Nee, je had ook wel een 12-inch versie, volgens mij. En dan kon je eerst even rustig een broodje gesmeren.
0: Ja, precies, dan kon je
1: en, naar de wc, handen wassen, terugkomen, precies. En dan was hij nog niet klaar.
0: En dan was hij nog niet klaar, precies. Maar wij gaan ons weer even bezighouden met de actualiteit, dames en heren. Want ook dat is belangrijk.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
1: Richard en Esther Blesgraaf, die organiseren een fantastisch evenement elk jaar. En na verschillende locaties streek het festival, het Whisky en Rum Festival, want daar heb ik het over, uiteindelijk neer bij de huidige locatie, het Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach, waar het inmiddels al 17 jaar gehouden wordt. Het festival begon met zo'n 250 bezoekers en wordt inmiddels jaarlijks met meer dan 800 liefhebbers bezocht. En die komen lang niet alleen maar uit de IJmond. Vanuit heel Nederland en zelfs daarbuiten reizen mensen af naar de kust van IJmuiden voor een dag vol bijzondere proeverijen, achtergrondverhalen en dranken. En dit weekend is het de 20e editie. En u kunt dus naar het Leonardo Hotel IJmuiden Seaport Beach gaan voor bijzondere whiskies, voor nieuwe rums, voor bijzondere rums en voor interessante masterclasses. Ga naar de website Whisky en Rum Festival aan Zee. Het westelijk viaduct in Uitgeest zou volgens journalistiek platform Follow the Money zonder waarschuwing kunnen instorten. En hoe zit het nou eigenlijk met die staalconstructie en wat doet Rijkswaterstaat om het risico te beperken? Experts hebben geadviseerd om bruggen met dit risico onder verscherpt toezicht te plaatsen, maar dat is bij het westelijk viaduct niet volledig gebeurd. Volgens Rijkswaterstaat is de brug inmiddels geïnspecteerd en kunnen weggebruikers er veilig overheen rijden. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat kunnen weggebruikers veilig gebruik maken van de bruggen en viaducten die ze in beheer hebben. Rijkswaterstaat zegt dat ze de veiligheid goed in de gaten houden en dat er maatregelen worden genomen zodra dat nodig is om het veilige gebruik te blijven waarborgen. En dan twee berichten over hulpdiensten. Beide hebben te maken met de Concordiastraat in Velsen-Noord. Gisterochtend moest de brandweer namelijk uitrukken na een melding over een mogelijke gaslek buiten op die Concordiastraat. De melding kwam rond 10:30 ochtends bij de alarmcentrale binnen. En met onder meer één tankautospuit is de brandweer uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan zijn de hulpdiensten gisteravond opnieuw uitgerukt naar de Concordiastraat in Velsen-Noord. En dat had te maken met een ongeval met letsel. De melding kwam rond 17:45 s'avonds bij de alarmcentrale binnen. Een ambulance naar de locatie gestuurd om hulp te verlenen. En veel meer weten we er niet over. Laten we hopen dat het met het letsel meevalt. En tot zover het nieuws uit de regio.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
1: Het weerbericht van Rico Schreuder van WordPress.com. En daar moet je dan weer regioweer.nl voor zetten. Nou goed, vandaag valt er flink wat regen. Nou, dat, je hoeft maar naar buiten te kijken. Je weet dat dat klopt. En er staat ook een stevige wind. De komende dagen schijnt geregeld de zon, maar er komt ook nog wel wat regen naar beneden. Het is 14 tot 17 graden, maar na het weekend wordt het weer ietsje warmer. En tot zover het weer en het nieuws.
3: Onguur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Ja, nou, er ging iets mis met die eerste. Die komt zo meteen nog een keer helemaal. Want het stond om dat niet te doen. Maar er ging, ik weet niet wat er gebeurde, maar er ging iets niet helemaal lekker.
1: Nee,
0: maar goed.
1: Heb je wel eens, en het is nu ook weer zo.
0: Ja, de min, thanks.
1: Ja.
0: Nou, vertel, want aanstaande zondag is het dan echt zover.
1: Ja, dan gaan de Bintanks, de vier huidige Bintanks leden.
0: Ja.
1: Dat zijn Dagomar Jansen, dat is dan weer de zoon van Jimmy Jansen. Een van de oorspronkelijke Bintanks leden.
0: Ja.
1: Bert van der Meij op drums. Marco Nicola en Frank Rijveld, die kruipen voor het laatste keer het podium op. En dan, daarna stoppen ze er echt helemaal mee. De Bye Bye Tour komt dan ten einde. En dat gaat allemaal gebeuren in de Victoria in Alkmaar. Denk niet dat je er nog heen kunt, want het is al een half jaar stijf uitverkocht. Ze hebben wat gasten opgetrommeld. Jack van Schie die komt langs. Jan Wijten komt langs. Henk van Bezu komt langs. Is een van de eerste leden. Die man is inmiddels ook in de 80. Kortom, het wordt een gedenkwaardige avond in Alkmaar. Daarnaast hebben we in Heemskerk een platenzaak. Die heet Mono's. En daar is op dit moment de eigenaar daarvan, een van de eigenaren daarvan, is Marco Nicola, gitarist van de Bintanks. Daar is op dit moment een expositie met allerlei Bintanks materiaal. Waaronder de eerste gitaar van Artie Krijveld, de broer van Frank.
0: Yeah.
1: En alle singeltjes, vinyl LP's, CD's, CD-singles, die staan allemaal uitgestald met wat krantenartikelen, foto's, posters enzovoort. Dus daar kun je gewoon heen.
0: Ja. Yeah. En jij mag het presenteren.
1: En ik krijg nog een kopje koffie ook. Wat?
0: Jij mag het presenteren.
1: Ja, op zondagavond in Alkmaar. Ja, de jongens hebben mij een tijdje teruggevraagd voor de laatste LP-presentatie. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. En nu werd ik gevraagd om de avond in Alkmaar aan elkaar te praten, te presenteren. Dus
0: jij bent een bofkont, want jij kunt het lekker meemaken.
1: Ik maak het van heel dichtbij mee
0: van
1: zelfs.
0: Heel dichtbij
1: ik ben
0: mee.
1: Er de hele dag bij zelfs.
0: Zo.
1: Dus ik verheug me er erg op.
0: Dat kan ik me iets bij voorstellen.
1: Hartstikke leuk, want het is natuurlijk een mijlpaal in de nederpopgeschiedenis.
0: Ja, want het is de oudst nog bestaande nederpopband die er is. De Golden Earring waren dat. Die waren geloof ik nog net iets ouder dan de Bintanks. Maar, maar nu zijn ze het zeker, want ze bestaan dus echt al
1: 65 jaar. Ze gaan echt met pensioen.
0: Ja.
1: En Frank Rijveld is natuurlijk de enige overgebleven oer-Bintang, zoals hij zichzelf ook noemt.
0: Ja.
1: Maar goed, het zijn natuurlijk de hoogoven sound hebben zij gecreëerd. Laten we eerlijk zijn, het is toch een apart genre geworden langzamerhand.
0: Precies. Maar Frank stopt niet, want hij gaat gewoon lekker door nog. Volgens mij gaat hij met Jan Wijten nog weer door.
1: Ja, nou, ik weet of met Jan Wijten en met Jack van Schie ook.
0: Ja.
1: Maar ook de andere drie gaan door met Willem Visser op bas. Dus gaan ze weer andere dingen doen. En ze zullen heus nog wel eens een knipoogje naar de Bintanks maken. Maar in principe is dit echt het allerlaatste Bintanks optreden.
0: Oh ja,
1: maar dat zeiden we 30 jaar geleden geloof ik ook. Hè?
0: Ja. Maar Marco Nicola kennen we natuurlijk. Want die heeft natuurlijk ook hele leuke dingen gedaan in de tijd met de Trembling
1: Highburys. Ja.
0: Dat was fantastisch. Ik zag toevallig bij het opruimen van de kast nog twee cd's voorbij komen. Daar dacht ik aan. Het begon in de tijd in 1963 volgens mij met die Bintanks. Toen had je van het muziekblad de Muziek Express, had je het Muziek Express platenlabel.
1: Ja.
0: En ik weet nog, daar zat onder andere een band bij, die heette Peter and the Blizzards.
1: Met die pruiken.
0: Ja.
1: Ja. Outsiders.
0: De Outsiders staat er daaronder volgens mij ook op. Ja.
1: Ja.
0: En de Bintanks ook. Hun allereerste single was dus op dat Muziek Express label. En u hoorde er al een klein stukje van voordat er iets misging in het systeem. Maar hier komt-ie. De allereerste single van de Bintanks, 1963 volgens mij, als ik het goed heb. Op het Muziek Express label, You Can't Judge a Book by Looking at the Cover.

Dat is geweldig. Allereerste single van de Bintangs. En als contrast dan nog maar even een nummer. Maar nu een nummer van de laatste platen.

0: een fantastisch nummer. Rolling Down Again. En het was een lekker contrast. Hè? Het allereerste singeltje en dan het nummer van de allerlaatste plaat. Van
1: er, staat, de... er staat er nog een in de lijst. Die heet Sweet Honey Bee. Bee, dat is, ja, is ook leuk. Maar goed, maakt allemaal verder niet zo van uit. Aanstaande zondag dus de Zwanenzang. De van laatste keer Bintangs op het podium.
0: Zo is dat.
1: En we vergeten de tentoonstelling niet. Bij Mono's in Heemskerk. Nog tot, ik geloof, 2 weken na aanstaande zondag. Of misschien de hele maand oktober nog te bezichtigen. En je mag gewoon naar binnen, je hoeft niks te kopen.
0: Zo is dat. Goed, nou, dat is heel gezellig. Ik moet er inderdaad ook nog even gaan kijken. Maar ik zit even te wachten of het een beetje mooi weer wordt. En dan daar even naartoe te rijden. Files, dat zijn, de files, dat zijn ook hele belangrijke dingen in Nederland. Die komen dagelijks voor. En er is een nieuwe single uitgekomen van Agda en de Munnik. En die heet het Filelied. En let goed op de tekst, want hij is heel leuk. Er zitten hele leuke dingen in. Let maar eens goed op. Hier komt hij. Filelied, oftewel Agda en de Munnik.

0: Nieuw album van Agda en de Munnik. Ik vind het idee leuk. Gewoon,
1: ja, leuk gevoel. Ik ben niet zo van Agda en de Munnik, eerlijk gezegd.
0: Nee.
1: Dat zeg ik eerlijk, maar dat mag, hè?
0: Ja, dat mag.
1: Maar dit vond ik echt leuk.
0: Ja, leuk gevonden, al die liedjes die erin voorkomen. En, heb jij dat witte poeier nog bij, hè, Frank? Dat mogen we niet zeggen, sorry.
1: Oké,
0: dan praten we er wel.
1: Voor in de koffie, suiker.
0: Ja, suiker, ja, oké. Eric Clapton, nummer van J.J. Gale, maar nu in de uitvoering van Clapton. Cocaine.

0: dat is de uitvoering van Eric Clapton.
1: Ja,
0: van,
1: later heeft hij er een live op, nee, op trein en zei hij, cocaïne, kwam daarachter, dirty cocaine.
0: Ja, ja.
1: Dus dan gaat hij toch wel door dat het toch niet zo...
0: Nee, dat het toch niet zo goed was.
1: Positief was.
0: Nee, daarom.
1: Bij deze.
0: Bij deze.

0: als u Fun We Had van Raccoon hoort, dan, of althans de slot daarvan, dan weet u weer dat het tijd is voor ons om weg te gaan. We zijn klaar voor vandaag.
1: Zo is dat. En we hebben het weer met veel plezier gemaakt, hè, Ruud?
0: Ja, zeker weten.
1: Hopen dat u met evenveel plezier geluisterd heeft.
0: Dat hopen wij ook. En jij bent er morgenochtend weer zeker? Met je zaterdagochtendmix?
1: Met de zaterdagochtendmix, ja? Met verzoekplaten en al. En ja, nou, we zien wel morgenochtend. Ik ben alleen morgenochtend.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou.
1: Leida is er nog niet. En Theo is 50 jaar getrouwd.
0: Oh.
1: Dus die heeft een ander feestje.
0: Ja. Zo is dat. Goed, we gaan u een heel fijn weekend wensen, dames en heren.
1: En iets minder regen dan vandaag.
0: Ja. Voor de Formule 1-fans straks om 2:30 is de sprint qualifying in Singapore. Dus mocht u dat willen zien, 2:30 begint dat. En nou ja, ik zou zeggen, maak er wat moois van. Tot de morgen volgende.
1: Dag.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar het bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
3: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeld

0: Deze week is Saoedi-Arabië vaker bestookt door de Houthis. Het gebeurde nadat het regeringsleger van Jemen, dat gesteund wordt door Saoedi-Arabië, grondgebied had heroverd op de Houthis. Vanwege de aanvallen op de luchthaven vliegen onder meer Lufthansa en Air India niet meer naar Riyadh. KLM deed dat al sinds augustus niet meer. Woensdag rijden in een groot deel van het land geen bussen. Medewerkers van het streekvervoer leggen het werk neer vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden de bussen wel. Niet alleen de chauffeurs staken, maar ook medewerkers die op kantoor werken. De vakbonden CNV en FNV vinden dat de voorstellen van de werkgevers een verslechtering zijn. De bonden willen dat de lonen met 9,5% stijgen en dat chauffeurs sneller een vast contract krijgen. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Vanavond is het wisselvallig. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Het Spaarne Gasthuis verhuist een deel van de ziekenhuiszorg naar nieuwbouw in Haarlem-Zuid. Klaar in 2033. Spoedeisende hulp en operaties verhuizen, maar polyklinieken in Haarlem-Noord blijven open. Velzenaren behouden zo goede zorg en bereikbaarheid. Definitief besluit volgt eind dit jaar. Divers uit Beverwijk brengt het album Allemaal Hetzelfde uit, met singles Laat Het Los en Letterlijk. De release show is op 21 november in Discovery Castricum. Zangeres Marloes Bloetjes uit Heemskerk presenteert haar album Inside Out op 11 oktober in Wijk aan Zee. Het Whisky en Rum Festival aan Zee in IJmuiden viert dit weekend zijn 20ste editie met 850 bezoekers. Richard en Esther Blesgraaf organiseren het festival sinds 2006... met honderden whiskies en rumsoorten en 10 masterclasses. Het festival trekt generaties liefhebbers uit heel Nederland. In het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden staat sinds kort een wolf die eerder dit jaar op de A50 werd aangereden. Het museum toont het dier als voorbeeld van de terugkeer van de wolf naar Nederland en wil bezoekers bewust maken van de balans tussen mens, natuur en economie. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. 20 mensen hebben vannacht buiten in de regen geslapen voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Door het tekort aan opvangplekken konden de asielzoekers nergens anders terecht en sliepen ze in het gras. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. De organisaties roepen gemeenten op om per direct noodopvang te regelen en de spreidingswet serieus te nemen. Ze zeggen dat 107 gemeenten nu niets doen in de opvang van vluchtelingen en 119 gemeenten doen te weinig. Bij aanvallen van jemenitische Houthi-rebellen op een Saoedisch vliegveld zijn gisteren 3 burgers van Saoedi-Arabië gedood. Ook 2 vrouwen uit Marokko en Algerije kwamen om het leven. Vanwege de

0: Dieven lieten tijdens hun vlucht twee schilderijen achter in de tuin van het museum. En woensdag hield de Franse politie 6 verdachten aan vanwege de diefstal. Een jongen van 13 die vorige maand het veld opkwam bij de interland tussen Nederland en Duitsland, vorige maand krijgt van de KNVB een landelijk stadionverbod van 5 jaar. En ook krijgt hij een boete van €100. Dan het weer bewolkt en regenachtig. Lokaal kan het flink plensen. Aan zee staat een harde westenwind bij 14 tot 18 graden. Morgen ook nog buien, maar ook af en toe zon. Het is dan een graad of 14. Dit is het. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagmiddag rond 12:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Het Spaarne Gasthuis verhuist een deel van de ziekenhuiszorg naar nieuwbouw in Haarlem-Zuid, klaar in 2033. Spoedeisende hulp en operaties verhuizen, maar polyklinieken in Haarlem-Noord blijven open. Velzenaren behouden zo goede zorg en bereikbaarheid. Definitief besluit volgt eind dit jaar. Die vers uit Beverwijk brengt het album Allemaal Hetzelfde uit, met singles Laat Het Los en Letterlijk. De release show is op 21 november in Discovery Castricum. Zangeres Marloes Bloetjes uit Heemskerk presenteert haar album Inside Out op 11 oktober in Wijk aan Zee. Het Whisky en Rum Festival aan Zee in IJmuiden viert dit weekend zijn 20ste editie met 850 bezoekers. Richard en Esther Blesgraaf organiseren het festival sinds 2006, met honderden whiskies en rumsoorten en 10 masterclasses. Het festival trekt generaties liefhebbers uit heel Nederland. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen. 20 mensen lagen buiten op het gras in de regen omdat er te weinig opvangplekken zijn. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. 3 ontslagen medewerkers van OpenAI waarschuwen het bedrijf in een brief voor een angstcultuur. Die brief hebben ze ook op sociale media gezet. De 3 denken dat ze zijn ontslagen omdat ze kritiek hadden op de veiligheid van AI-modellen. Ze zijn bang dat andere medewerkers nu niks meer durven te zeggen. Bij de landelijke vuurwerkinleveractie is ruim 7600 kilo vuurwerk ingeleverd. Mensen konden de afgelopen weken vuurwerk dat ze nog thuis hadden liggen anoniem en zonder boete inleveren.

0: Totale waarde wordt geschat op 5 miljoen euro. Volgens een Italiaanse krant waren de dieven goed voorbereid. Zo werden bewakingscamera's en het alarmsysteem uitgeschakeld. En alle schilderijen van de Franse schilder Renoir, die vorige maand werden gestolen uit een museum in Zuid-Frankrijk, zijn weer terecht. Maar de laatste twee zijn gevonden en in welke staat ze zijn, wil de politie niet zeggen. Dan het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Morgen veel regen en wind, maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Eimond 360. I'm a US male, because I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. Mail. That's M-A-L-E, son. That's me. Now I said all that to say all this. I've been watching the way you've been watching my miss. For the last 3 weeks you've been hot on her trail. You kind of upset this U.S. Mail. You touch her once with your greasy hands, I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I bought her on

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagmiddag rond 12:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Het Spaarne Gasthuis verhuist een deel van de ziekenhuiszorg naar nieuwbouw in Haarlem-Zuid, klaar in 2033. Spoedeisende hulp en operaties verhuizen, maar polyklinieken in Haarlem-Noord blijven open. Velzenaren behouden zo goede zorg en bereikbaarheid. Definitief besluit volgt eind dit jaar. Divers uit Beverwijk brengt het album Allemaal Hetzelfde uit, met singles Laat Het Los en Letterlijk. De release show is op 21 november in Discovery Castricum. Zangeres Marloes Bloetjes uit Heemskerk presenteert haar album Inside Out op 11 oktober in Wijk aan Zee. Het Whisky en Rum Festival aan Zee in IJmuiden viert dit weekend zijn 20ste editie met 850 bezoekers. Richard en Esther Blesgraaf organiseren het festival sinds 2006 met honderden whiskies en rumsoorten en 10 masterclasses. Het festival trekt generaties liefhebbers uit heel Nederland. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de IJmond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij IJmond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft sancties aangekondigd tegen het internationaal strafhof in Den Haag. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat de VS het strafhof wil afsnijden van middelen en transacties, zodat het zijn werk niet meer kan doen. Hij spreekt van een schurkachtig hof. President Trump heeft een hekel aan het ICC en hij dreigde al met strafmaatregelen, onder meer vanwege het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. Eerder legde de VS sancties op aan individuele aanklagers en rechters. Welke sancties nu worden opgelegd is nog niet bekend. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De vuurwerkinleveractie heeft meer dan 7600 kilo opgeleverd. Vandaag was de laatste dag van de actie. Mensen die nog vuurwerk thuis hadden liggen konden dat de afgelopen weken gratis en anoniem wegbrengen. Sinds 1 augustus geldt er een landelijk vuurwerkverbod. Na vandaag is de boete voor het hebben van vuurwerk minimaal €100. Bij een wijnhuis in Toscane is een van de grootste wijndiefstallen in Italië ooit gepleegd. 7 gemaskerde mannen braken in en namen zo'n 30.000 flessen mee. Dat waren 2 vrachtwagens vol. De wijn was in totaal zo'n €5 miljoen waard. Het weer, bewolking en veel regen bij 14 tot 18 graden. Ook vanavond flinke buien en kans op onweer. Vannacht koelt het af naar 10 graden. Ook morgen

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vrijdagmiddag rond 12:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig hield forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Het Spaarne Gasthuis verhuist een deel van de ziekenhuiszorg naar nieuwbouw in Haarlem-Zuid, klaar in 2033. Spoedeisende hulp en operaties verhuizen, maar polyklinieken in Haarlem-Noord blijven open. Velzenaren behouden zo goede zorg en bereikbaarheid. Definitief besluit volgt eind dit jaar. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen. Wie vers uit Beverwijk brengt het album Allemaal Hetzelfde uit, met singles Laat Het Los en Letterlijk. De release show is op 21 november in Discovery Castricum. Zangeres Marloes Bloetjes uit Heemskerk presenteert haar album Inside Out op 11 oktober in Wijk aan Zee.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De aangekondigde nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zullen het hof ernstig raken. Dat zegt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken na de aankondiging vanuit Washington. Nederland en 7 andere landen hebben een verklaring uitgegeven. Maandag is er overleg op initiatief van België. De Amerikaanse regering wil het strafhof afgesnijden van middelen en transacties. De sancties gaan over een half jaar in. Minister Berendsen wil proberen met de Amerikanen tot een oplossing te komen. Het kabinet biedt Q-koortspatiënten excuses aan. 20 jaar geleden was er een grote uitbraak in Noord-Brabant. Tienduizenden mensen werden geïnfecteerd door besmette geitenboerderijen in hun omgeving. 2000 mensen zijn daardoor nu nog chronisch ziek en kunnen daardoor niet volop meedoen in de samenleving. Zo hebben ze vaak hun baan verloren. Deskundigen hebben het overheidsbeleid geëvalueerd. Op een bijeenkomst met Q-koortspatiënten in Den Bosch maakte minister Hermans van Volksgezondheid excuses, omdat er voor langdurig zieken geen goed vangnet was. De Belgische politie heeft in Brussel zeker 21 mensen aangehouden vanwege rellen bij een stakingsactie van de vakbonden. 13 van hen zijn minderjarig. De vakbonden protesteerden tegen de bezuinigingen van de regering. Ze denken dat die ten koste gaan van lonen en de sociale zekerheid. Honderden jongeren mengden zich in die demonstratie. Ze gooiden met stenen en flessen naar agenten en staken vuurwerk af. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het wegvangen van Amerikaanse rivierkreeften. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen in meren, kanalen en sloten verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer. Vanavond trekken buien over het land met kans op onweer. Aan de kust waait het hard. Vannacht opklaringen en buien bij een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sport.

Fleetwood Mac was er al eind jaren 60, maar een grote succes scoorde ze toen ze twee zangeressen erbij haalden, namelijk Christine McVie en... Zoek hem op. En dit was een van hun grotere hits en die heette Everywhere. Dan nu nog verder terug in de tijd. Naar, wat is dat, eind jaren 60? Gok ik een beetje om die tijd. Afijn, oud en grijs uit de platenkast. Stevie Wonder en Superstition. Kan niet hebben hoor. Stevie Nicks was het. Duurt soms wat langer als je het ouder hoort.

kunnen Chris Brown veel aanrekenen. Maar dit ga ik hem zeker aanrekenen. Het is gewoon een classic R&B dit. Fine China heet het. En ik word er helemaal vrolijk van. Ow! Hier trouwens ook van. Van eind jaren 80. Prince en Alphabet Street.

En dat was Eagle Eye Cherry, de broer van Nene Cherry. En een van zijn hits, en dat heette Save Tonight. Ik zit nog wel eens op Facebook te werken. En af en toe ben je eens diep in gesprek, s'avonds laat. En het ging over van alles en nog wat. En wat ik het leuker vind om op mensen hun gevoel in te spelen. Dat doe ik bij de radio graag, maar dan zie ik jullie niet. En voor een zaal zie je iemand wel. En dat is heel leuk om te kijken van wat zullen ze leuk gaan vinden. En ineens kwam op van, goh, als ik nou op het Facebook van die persoon dit nummer plak. Zomaar los, uit of niet, zeg maar. Zo van, ik had ineens zin om dat te doen. Kreeg ik plagen terug. Heks die je bent. Lady Antebellum. Over iemand die iemand anders vreselijk mist. En dat is diep in de nacht. En ze hebben een slokje op. Need You Now heet het.

Eimond 360. Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Dit is toch een heerlijk nummer om lekker te neurien. Van Toto. En dat heette natuurlijk Afrika. Ik zie meneer Sterkenstand van alles nog wat in mijn scherm doen. Dan denk ik van niet kijken, niet kijken. We hebben het niet gezien. Ik heb ooit eens een muziekkalender gehad. Een scheurkalender van de Goede Sint. En daar staan van die leuke vragen af en toe op dat je heel diep moest graven. Ik heb hier bijvoorbeeld voor me Tommetje Lager, stiekem gedanst. Maar wat had dat meisje nou aan? Hoe zag ze eruit waar hij stiekem mee danste? Denk daar maar even over na.

Ik ga me eraan wagen, hoor. Het is niet zo makkelijk, hoor, dat Portugees. Ik ben goed in talen, maar Portugees. Michel Tello en I Shoot the Pego. Komt een beetje in de buurt. Meestal heb ik er niet zo moeite mee, maar dit? Echt? Ja. Moet er ergens slecht in zijn, zeg ik dan maar. Waar ik goed ben, is in zwijmelen. En om een vinger te laten wikkelen. Zoals bijvoorbeeld als in dit nummer gebeurt.

Ik houd van vergeten plaatjes. Nou, dit was er wel eentje. Billy Bremner uit de jaren 80 en Loud Music in Cars. En als je het dan hoort, dan denk je van, oh ja, die heb ik zo'n tijd niet meer gehoord. Ja, daar hou ik van. En de nummer daarvoor zou ik zeker hard zetten. Erykah Badu uit de 90s. En dat heette natuurlijk Tyrone, de allereerste hit. En dit zou ik meeneurien. En ondertussen ga ik aan de koffie met meneer Sterkenstand, want de uur is alweer om. Gaat dat hard, hè? Dit heet Baby, I'ma Want You. David Gates zong het. En dat deed hij samen met Brad.

0: wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette noemt de aangekondigde Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag zeer betreurenswaardig. Nederland staat pal achter het ICC, zegt Jette. Volgens hem is er de afgelopen tijd al veel gesproken met de Amerikanen, waardoor de sancties niet al meteen ingaan.
4: Ik denk dat we 6 maanden de tijd hebben om een oplossing te vinden, zodat het ICC zijn werk kan voortzetten. En als het nodig is, zal Nederland samen met Europese en niet-Europese partners ook bereid zijn om maatregelen te treffen om al die rechters hun belangrijke werk te laten doen.
3: De VS kondigde aan dat het strafhof wordt afgesneden van middelen en beperkt in zijn mogelijkheden. 20 jaar na de grote uitbraak van Q-koorts in Brabant heeft zorgminister Hermans excuses aangeboden aan de patiënten. Volgens gezondheidszorgredacteur Sander Zuurhaken is het belangrijk dat het kabinet zijn excuses maakt.
5: Deze ziekte, bijvoorbeeld die chronische versie, Q-koorts vermoeidheidssyndroom. Net zoals die andere ziekte wordt het vaak niet erkend door artsen. Dus als nu de minister, die uiteindelijk wel eindverantwoordelijk is voor zo'n stelsel, zegt, hé, maar dit is echt en deze mensen zijn echt ziek en wij hebben het niet goed gedaan en ik maak er excuses voor, dan geeft dat wel een signaal natuurlijk.
3: 2000 mensen zijn nog altijd chronisch ziek door Q-koorts. Fietsmerken Batavus, Koga en Bamboe maken een doorstart. Dat melden de curatoren van het moederbedrijf, de failliete Nederlandse fietsfabrikant Axel. De merken zijn verkocht aan een investeerder uit Singapore. Dat geldt ook voor IT-activiteiten van Axel in Hongarije. Bij het bedrijf werkten bijna 2000 mensen verspreid over 15 landen. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat is een schadelijke soort die gewone rivierkreeften en vissen verjaagt. Waterschappen hebben het er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag en zaterdag extra grote vismarkt. Voor particulieren, horecaleveranties en bedrijven. Onze knaller? Noordzee viszooitje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Eco Seafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands

0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
1: Nu tijd voor Met Martin het weekend in. Zoals iedere vrijdagavond van 7 tot 8. Een programma met Martin Klunder.

Goedenavond, luisteraars. En we zitten weer op de lekkere vrijdagavond tussen 7 en 8 met Martin Edwieken in. En je luistert naar Eimond 360. En dit was het nummertje van My Thai History, oftewel geschiedenis. Inderdaad, 1984, een tijdje geleden. En het waren drie dames van oorsprong, tenminste de eerste groep Mai Tai was drie dames van Antilliaans en Surinaams afkomst. Namelijk Jetty Wales, Mildred Douglas en Caroline de Wind. En wat een grote hit was deze van hun destijds. En ook over heel Europa trouwens. Dus niet alleen Nederland, maar het ging helemaal los in heel Europa, dit nummer van hun grote single. We gaan lekker door met ook een oudere nummer van Go West. We Close Our Eyes, alweer van 1985 alweer. We zitten in de 80 jaren eventjes. Maar maak je niet, je hoeft niet bang te zijn dat ik daarin blijf hangen, want ik heb weer een mix van alles en nog wat. Dus we gaan lekker eerst door met Go West.

0: Ja, dat was een mooie van Go West. En ik kreeg net een bellen uit Velzenbroek, Stefan. En ik ga een nummer voor hem draaien. Niet nu, want ik zit nu bij de cover. Maar zometeen, de volgende nummer ga ik zeker voor je draaien. En het is een verrassing eventjes. Maar voor deze gaan we eerst de cover in. Want het is inmiddels coverwonden. 7:15 inmiddels. En dan, wat moet ik daarover zeggen?
1: Cover Wonder. Ach, Martin, draai nog eens een keer zo'n hele mooie cover.
0: Ja, de cover van deze vrijdagavond. Ik zeg het iedere keer en ik blijf het erbij. De covers vinden is best wel makkelijk eigenlijk. Want het is iedere keer een nummer, denk hey, dat is origineel. En dan hoor je het en dan is het vaak, het is een cover, maar het blijkt toch het origineel te zijn. Dus je wordt op het verkeerde been gezet. Maar voor deze gaan we lekker voor de Donna Summer Bad Girls. En dat is de originele. En die werd onder Giorgio Moroder geproduceerd. En dat was een heel grote producer destijds. En heeft heel veel nummers van haar geproduceerd. Maar het gaat om de cover. En de cover is van Jamiroquai. En ik heb hier een bijzondere uitvoering van hem gevonden. En dat is van Bad Girls, de cover. Want hij heeft ook heel veel andere nummers gecoverd. Maar hij zit in een heel mooi live uitvoering concert in live in Verona. Alweer van 2002, dus wel een tijdje geleden. Maar hij maakt een heel mooie versie ervan. En ik zou zeggen, geniet ervan, luister naar. En voor de luisteraars altijd de oordeel. Welke is mooier, de cover of de originele? Of allebei even mooi. Maar dit vind ik wel bijzonder. Vooral de live uitvoering met heel veel energie van Jamiroquai.
2: All the bad girls. All the bad girls scream. Okay, let's try that one again. All the bad girls scream. Are you ready?

Ja, wat een prachtig nummer van Jamiroquai, ofwel de cover dan. Hè? Want het was Bad Girls en vol energie. Energiek is deze man. En dan gaan we eventjes wat anders draaien. Want ik had een beller net. En het was Steven uit Velsenbroek. En ja, die zegt, wat draai je allemaal? Ik zeg, nou, van alles nog wat. Rock, funk, soul. En hij vraagt... Is Elvis Presley... ik zei, nou, het past helemaal in mijn programma, dus... ik heb één uitgezocht. En als ik eens kijk in de playlist van... tenminste, wat we allemaal hier hebben... wat ik kijk van Elvis Presley... dan heeft hij zo verschrikkelijk veel hits. En ik moet eerlijk zeggen... ik vind de Elvis Presley van de Vegas years... weet je, de latere Elvis Presley... vind ik persoonlijk het mooiste. Maar ik bedoel, ieder zijn smaak. Zijn vroegere jaren waren ook gigantisch. Toch een fenomeen. Net zoals Michael Jackson, onder andere. Maar we gaan lekker een nummertje draaien... van Steven uit Velsenbroek. En ik heb eventjes voor hem één uitgezocht. Maar hij zegt... ja, doe maar wat of zoek iets uit. En als je een Elvis Presley fan bent, dan vind je alles goed. Dus ik hoop dat deze in de smaak valt. Deze avond met Elvis Presley. En dan Burning Love.

0: Ja, dat was Mitch Ure, bekend van onder andere Ultravox als frontman. En daarna ging hij solo. En hij was vooral, wat hij heel goed deed, was samen met Bob Geldof een gelegenheidsband bij elkaar gekregen. Met alle grote sterren destijds. Band-Aid en hebben ze Do You Know It's Christmas single uitgebracht. En alle verdiensten gingen naar de hongersnood in Ethiopië destijds. En ook Live Aid was ook een benefiet. Concert die ook heel veel geld opbracht voor de Ethiopen. Destijds kan je zeggen dat is heel bijzonder voor een popster om dat te initiëren. We gaan lekker door, want inmiddels zijn we aanbeland bij de albumparel.
1: De albumparel. Een nummer van een album dat we allemaal kennen. Maar misschien is dit nummer wel mooier dan die heel bekende hit.
0: We beginnen altijd met het de pareltje van de album. Steve Winwood. En Talking Back to the Night. Dat was een grote hit van deze album. En dat was een album die na de Ark of the Diver of a Diver kwam. En de Ark of the Diver was een heel bijzondere grote hit album. En deze was iets minder succesvol. Maar weliswaar ook een toch gelegde muziek wat Steve Winwood destijds uitbracht. En praten we over 1982 alweer. En we hier luisterden naar het nummer Valerie van Steve Winwood. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de parel. En dan ga je weer door die album scannen. En dan zoek je een nummertje uit. Die een beetje past in mijn programmaatje. Met Martin het Weekend in. En dan heb ik deze leuke nummer van hem. Ik ga hem laten luisteren. Talking to the Night. Als de parel van deze album voor deze weekend. Deze avond.

Ja, dat mooie pareltje van Steve Winwood van deze album. Talking Back to the Night. En ik heb een paar mooie mededelingen voor vanavond. Of voor morgen. Het gaat om morgen en morgenavond. En te beginnen met Café Camille. Zingen met Isa en Lisa. Het is karaoke op zijn allerbest, denk ik. En als je er zin hebt, dus om 9 uur, vanaf 9 uur... kun je daar lekker binnenkomen, of eerder natuurlijk. Maar daar gaan ze optreden. En als je de lef hebt om eventjes op het podium op te stappen en mee te zingen, dan zou ik zeggen, ga je gang. Dat is eventjes dat karaokeavond bij Café Camille, morgenavond om 9 uur. En dan hebben we ook, voor de, als je de jazzy ding is, dan hebben we denk ik een heel mooi concert of, van de trompetist Matthias Conrad. Vanaf 8 uur als gastsolist bij Café de Zon in Wijk aan Zee. En ook dat is toegang is vrij. Blazers, strijkers, toetsenisten, gitaristen, bassisten, drummers, vocalisten en instrumentalisten zijn allemaal welkom. En de sessieleider is Loet van der Lee. Dat kan misschien heel bijzonder zijn, dit soort jam sessie. En dat met een trompetist als gast. Matthias Conrad. En denk ook voor een vermelding waard voor het Eimond. Is ook het voor het goede doel. Het kringloopwinkel Heemskerk, de Groene Ezel, heeft morgen vanaf 11 uur een veiling voor het goede doel. Het motto is van de regio voor het regio. En 128 voorjaar hebben ze uitgezocht wat allemaal teruggebracht is. Ooit door de mensen die zeggen, nou, ik kan voor een tweede leven heel nuttig zijn. Maar dit is, hebben ze 28 voorwerpen. Ik denk ook bijzondere misschien ertussen. Die gaan onder de hamer. En alle opbrengsten gaat naar een alle veilingopbrengst gaat naar de regionale doelen die hier allemaal in het regio zijn. Dus ook een vermeldingswaard voor deze veiling van Groene Ezel in Heemskerk. Dus we gaan lekker door met muziek. En ik dacht, weet je wat, we gaan lekker funk doen. En dan disco-funk eigenlijk, zoals het allemaal heet destijds. BT Express, om daar eventjes lekker in te komen voor vanavond. Als je zin hebt om te dansen.

0: Ja, wat een mooi nummertje van BT Express. En je denkt, waar is die BT voor? Nou, dat was eigenlijk, ze noemen ze zelf eerst Brooklyn Transit Express. Dat was een beetje lang om allemaal op te noemen. Dus het werd gewoon afgekort naar de BT Express. 70 jaar, daar praten we over inmiddels alweer. 79 werd dit nummer uitgebracht voor de album 1980. Ja, hoe verzin je het, hè? Maar ja, en een duidelijke disco-funk-ritme wat erin zat. Heel kenmerkend voor die tijd van de 70 jaren, begin 80 jaren. We gaan lekker door, want zijn we aanbeland bij...
1: De radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren.
0: Het moest de backing artist.
1: De backing artiest. Wie zijn nu die mensen die achter de schermen aan dit mooie album hebben gewerkt?
0: Ja, de backing artist. Ik vind het altijd interessant om iemand te vinden. En ik heb deze al een paar keer in het programmaatje gehad. Lekker makkelijk natuurlijk. Maar wat ik vaker zei met een aantal backing artists. Ik kan een hele jaar bij wijze van spreken mee vullen. Dus ik ben aanbeland bij Marcus Miller. Wat een bassist. Stanley Clark, Marcus Miller, Nathan East. Ga zo maar door. En deze begon eerst als 15 jaar, tenminste 15 jaar lang, was hij puur een sessiemuzikant. En dan ga je weer allemaal kijken waar hij allemaal mee gespeeld heeft. Michael Jackson, Beyoncé, Herbie Hancock, Mariah Carey, Eric Clapton, The Crusaders. Zelfs Frank Sinatra, George Benson. Frank Sinatra is al waarschijnlijk zijn sessiemuzikant dat hij heel jong was waarschijnlijk. Elton John, Joe Walsh, Jean-Michel Jarre, Grover Washington Jr. Moet ik doorgaan? Donald Fagen zelfs van Steely Dan, Bill Withers enzovoort. En Chaka Khan, LL Cool J enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan heb ik een nummer van hem gevonden waar hij meegespeeld heeft op deze nummer wat ik nu ga draaien. En dat is van Michael McDonald. En dan pak ik Michael McDonald van dat latere jaar, 2017. Alhoewel, wat heet latere jaren? Dat is alweer een tijdje geleden alweer. Maar niet de Doobie Brothers tijd of zijn eigen solo tijd. Dit is een nummer van hem die ook solo is. En dan gaat het van zijn album die dan voor mij toen recentelijk is, 2017. Is de album Wide Open. En heeft hij daarin gespeeld, dit nummer. Find It In Your Heart. Dus voor deze avond, de backing artist voor deze weekend, gaan we lekker door voor Marcus Miller als bassist, spelend met Michael McDonald op deze album.

0: Ja, wat een lekker nummer van Michael McDonald. En zo'n herkenbare stem. Ik heb hem ook een keer gehad, of misschien meerdere keren. Ook als backing artist, want die heeft ook al met iedereen, maar ook iedereen meegespeeld. Vooral achtergrond. Niet alleen voorman van de Doobie Brothers, maar ook met Christopher Cross heeft hij gespeeld. En met Steely Dan heeft hij volgens mij ook optredens gedaan. Een stem die je uit duizenden herkent. En als je eens op let, op de achtergrond. Vocalisten of zangeressen, mannen of mannen, dan denk je, hey, ik ken mijn stem, dan kan het best wel Michael McDonald zijn. Vooral in de 70 en 80 jaren. We gaan lekker door, want inmiddels zijn we aanbeland beetje eind van de avond. Bijna. En we gaan eens nog lekker door. Nog één nummertje, denk ik, red ik dus bij deze.
1: Het hit verleden leeft. Al dat moois van toen hoor je hier nog steeds.
2: Meer muziek.
1: Dit is Met Martin het weekend in.
3: I love it.

0: weer een mooi nummer van Alison Moyet. Love Resurrection. En ze zat eerst bij Yazoo, was het toch? Mannen van... de mannen van Prozo's. De twee J's, Jan en Jos, zijn inmiddels binnengekomen. En die gaan lekker van 8 tot 10 draaien. Die hebben er zin in, want ze zit naast me. Jos zit al naast me om me van de draaitafel af te...
1: Rustig aan.
0: Vooral rustig aan. Het is eind van de avond met Martin de Weekend. Ik draai eventjes het outro. Geniet van het vrijdagavond. En een gezellig weekend. Vooral genieten van het weekend. En ik zou zeggen, voor de mannen van Prozo's, veel plezier in deze 2 uurtjes wat er komen is met lekkere muziek.
1: Dankjewel, Martin.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. China halveert de export van hybride auto's en plug-in hybrides naar Europa. Na 2 dagen overleg in Peking zijn de EU en China het eens geworden. Er kwamen steeds meer Chinese hybrides naar Europa en de prijs daalde. Volgens Europese fabrikanten was dat oneerlijke concurrentie. De details van de overeenkomst moeten nog worden uitgewerkt, maar de Europese autobrancheorganisatie spreekt van een positieve stap. De Verenigde Naties noemt het onacceptabel dat de Verenigde Staten sancties hebben aangekondigd tegen het internationale strafhof in Den Haag. Het besluit staat haaks op het streven naar internationale gerechtigheid, zegt de VN.
4: We need to be investing more in ensuring justice and accountability, rather than penalizing those who are documenting, investigating and prosecuting serious violations.
3: De sancties tegen het Hof zouden over een half jaar ingaan. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 21 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door relschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Nederland geeft 20 museumstukken terug aan Indonesië. Het gaat om voorwerpen die in de koloniale tijd zijn geroofd of onder dwang naar Nederland zijn gebracht. De meeste objecten waren in het bezit van het Wereldmuseum. De directeur zegt verheugd te zijn met de teruggave.
5: Wij vinden dat als objecten eigenlijk bij ons in de collectie gekomen zijn, dat het ook heel terecht is dat ze teruggaan naar het land van herkomst. Dus eigenlijk, we doen dit nu voor de 4e keer aan Indonesië. En eigenlijk is het iedere keer wel een heugelijke dag.
3: Onder meer een Koran, verschillende manuscripten en grafstenen worden teruggegeven aan Indonesië. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. En 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
6: 360. Dit is Prozo's.

0: de beurt. Maar ja, dat ging mis hier en daar.
1: Ik ben Jos van Heerden, dat is Jan Michels. Martin is er ook nog. Bedankt. En het is officieel nu echt, ook qua weer is het herfst, Jan. Dat is niet te geloven.
0: Nou, ik wil je nog even helpen herinneren. De laatste keer dat je hier stond, liep je te klagen dat het zo warm was. En toen liep je elke keer naar die airco te kijken of je op diepvriesstand kon. Ja. Maar dat kon niet. En je verstoorde een mail die je zat te broeden. Het was allemaal niks. En het was te heet en dit was te kort. Toen zei ik nog, als het gaat regenen, dat verveelt sneller dan dit warme weer.
1: Ja, maar ik ben een echte Hollander. Ik hou van zeiken, Jan. Dat is
0: klagen.
1: Ja. Dit
0: klagen.
1: Is Eimond 360. Ja, de band die ermee gaat stoppen. De Bintangs, onze Bintangs. Zondag ga ik naar het afscheidsconcert. Dat is in Alkmaar. En ik ga alvast een paar leuke platen draaien van
0: zo,
1: de Bintangs.
0: Heb je dat allemaal gevraagd? Dat,
1: jazeker. Mocht je zin hebben in een plaatje uit de 70s en 80's, ga even naar de Facebookpagina van Pro Soos. En dan komt het allemaal goed. Nou, daar zijn ze nog een keer.
0: Niet huilen zondag, hè, jongens.
1: Frank Nijenveld, Guus Pleinis en al die anderen. Traveling in the USA, jongens, de Bintangs. Ze houden er echt mee op. Zondagavond. Straks meer.

0: was toch ABC altijd keurig in het pak, net als jij, Jan.
1: Ja, uiteraard.
0: Jaren 80.
1: En het haar keurig op de krul en zo, en netjes. Ja.
0: Dit is Eimond 360. Het motto van onze zender is alles om je heen, 360 graden. En we gaan 360 graden kijken waar we uitgingen in de Eimond, in de 70s en de 80s.
1: Ja.
0: Dat kon eigenlijk overal. Ben jij wel eens verliefd geworden in de disco hier in de buurt, Jan?
1: Dat is niet aan te dragen. Dat moet je mijn...
0: Echt waar?
1: Dan moet je maar eens mijn memoires gaan lezen. Die moet ik nog schrijven waarschijnlijk.
0: Okay. Ja, wij kennen elkaar van Progress, waar elke Heemskerk wel eens is geweest. Daar ging men uit, er zijn huwelijken ontstaan en zo.
1: Ja.
0: Ook bij ons in de omgeving, onze ex-collega's, vriendencollega's, die zijn onder andere Peter, die heeft zijn liefje leren kennen daar.
1: Ja, en Gerard Bakker.
0: Gerard Bakker heeft ook... Gerard de Groot.
1: Ja. Peter Bakker.
0: Peter is niet te geloven.
1: Ja. Het lijkt wel een huwelijks...
0: Een huwelijksbureau.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat is wel zo. Ik zit mij wel eens af te vragen, Jan, als oudere jongeren... waar gaan de jongeren tegenwoordig uit? Die gaan niet uit, hè?
1: Nee. Er gaan nog steeds meer cafés gaan er op de fles.
0: Ja.
1: Dat is heel erg.
0: Ik vind het ook heel erg. Waar gaan ze naar uit? Ze gaan naar Bravour of zo. Daar gaan ze dan rustig aan de tafels in zitten. Ja. De jongens bij de jongens en de meisjes bij de meisjes.
1: Ja. Zover is de islam al doorgedrongen.
0: Heeft daar helemaal niks mee te maken. Nee, maar, ik denk ook dat de disco's...
1: Voor sommige mensen is dat de wens dan de vader van de gedachte.
0: Ja, de disco's zijn gestopt omdat ze niet meer lonend waren. Je ging voordrinken en dan ging je uit, dus ze hadden geen omzet.
1: Nee, en toen wij uitgingen, tenminste in mijn tijd, dan moest je om 8 uur binnen zijn, anders had je geen zitplaats.
0: Erg, hè? Ja. En dan moesten
1: en
0: wij...
1: Daarom ging die tijd, die uitgaanstijd, die ging steeds meer verschuiven naar achteren.
0: Ja.
1: Bij ons ging 2 uur was klaar.
0: Ja.
1: En toen werd het 3 uur. Nou, toen waren we 4 uur en toen werd de sluitingstijd weer opgeheven. Omdat die mensen, die gingen pas weg om 11 uur.
0: Zo is dat. En nu, ja, eigenlijk hebben we het aan onszelf te danken. We hadden meer moeten drinken in de disco. Dan hadden ze kunnen blijven bestaan.
1: Nee, dat is de tand destijds. Dat zijn voortschrijdende ontwikkelingen waar je geen invloed op hebt. Kijk, als je ziet hoeveel cafés er vroeger in een dorp waren... Dat is onbeschrijfelijk.
0: Ja.
1: Alleen maar cafés, hè? Dus waar de mensen dus gingen, een borrel gingen halen.
0: Ja, ja. En dan, ik weet nog heel goed, onvergetelijk café De Klok in Heemskerk, de Deutstraat. En daar hing buiten een klok en die stond stil. Ik dacht dat die klok stil was. Er werd gezegd, nee, want hier bij De Klok staat de tijd altijd stil. Eimond 360 en de Hoe.

0: Ja, mooi. En we laten ons niet in de maling nemen. We won't get fooled again. Jan, dit is een van jouw favorieten.
1: Jazeker. Die staat altijd in mijn top 10, top 30 van de radio. Top 2000. Altijd erin.
0: Ja, dit is top 2000. Ja, luister jij dan daarnaar?
1: Ik luister naar alle toplijstjes. Dat is heel voor de, vind ik heel leuk.
0: De top 810 en zo.
1: Heb ik geluisterd.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Kijk, terwijl ik hard aan het werk ben.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Nou ja,
1: ik bedoel, als gepensioneerde moet je toch hard aan het werk zijn.
0: Je moet hard blijven werken.
1: Dat bedoel
0: zeker,
1: ik.
0: Zeker,
1: zeker. Je moet nog wel eens een pubquiz bouwen hier en daar. Ja, dan blijf je toch hard aan het werk.
0: Leuk dat je naar ons luistert. Wij zijn Eimond 360, alles om je heen voor Velsen. En dat is, Velsen heeft meerdere plaatsjes. We hebben Heemskerk, we hebben Beverwijk. En daar zijn wij voor.
1: En Velsen, dat is natuurlijk Zandpoort.
0: Ja.
1: En dat is IJmuiden.
0: Velsenbroek.
1: Wat wij jij zeggen, Velsenbroek. Ja, maar dat is geen plaats, toch? Dat is een wijk.
0: Nee, het is een soort plaats. Dat hoort bij de Eimond.
1: Oh.
0: We hebben Driehuis. Laten we Driehuis ook niet vergeten.
1: Die mag je helemaal niet vergeten. Anders kom je nergens uit het eind van je leven.
0: Ja. Het Witte Theater, ben jij daar wel eens uit geweest? Want daar gingen alle Velsenaren, alle IJmuidenaren uit.
1: Hè? Het Witte ben ik wel geweest.
0: Ja. Ja. Dat is dan ook wel weer...
1: Dat is het Witte, je had het nog een theater in IJmuiden? Er waren er twee.
0: Ja, je hebt er nog één. Die naam ben ik even vergeten. Dat is er nog eens een heel lief theatertje.
1: Ja.
0: Dat is heel erg leuk. Een van de bands die je hebt kunnen zien in het Witte Theater, dat is The Kick. En dat is nou zo leuk om eens heen te gaan, Jan.
1: Ja.
0: The Kick.

0: eigenlijk vergeten te zeggen dat er gedanst mag worden onder dit programma, Jan.
1: Ja, waar zijn de dames dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Die zouden toch komen?
1: Ja, die zouden komen, maar ja.
0: Ja, die zouden komen.
1: Maar die komen niet?
0: Nee. Wijk aan Zee werd geteisterd door trillingen. Misschien dat je in Wijk aan Zee woont. Hotel Kennemerduin werd gesloopt aan de Tappenbekstraat. Daar zijn ze al een hele tijd mee bezig. En de Verlengde Voorstraat. En het is één grote bouwput, Jan, daar. Je zal er maar wonen.
1: Zo,
0: Ja. En daar waren trillingen bij het slopen. Hè, de, van die voorhamers en zo. Duizenden euro schade bij de woningen in de buurt. En bewoners in Wijk aan Zee zijn bang dat er asbest rondzwerft.
1: Dus de mannen met de witte pakken verschijnen binnenkort in Wijk aan Zee.
0: Het zou zomaar kunnen. 10 mensen in de omgeving daar die gaan gezamenlijk aan de bel trekken. En meer hierover kun je lezen op eimond360.nl. En daar ook meer nieuws over alle gemeenten in de Eimond. Hartstikke leuk op je telefoontje of wat ook. Heb jij ook nog een stukje nieuws, Jan?
1: Nou, ik heb meer een stukje geschiedenis. En wel de sterfdag van Jacques Brel is het vandaag. Evenals de sterfdag van Che Guevara.
0: Oh ja.
1: En van Oscar Schindler. Hey.
0: Ja.
1: Die overleed in 1974.
0: Che Guevara, dat had toch heel veel mensen hadden toch in de jaren 70
1: een
0: t-shirt met zijn kop. Hij had een hele mooie kop, weet ik
1: wel. Ja, met die baard. Hij kwam natuurlijk oorspronkelijk van Cuba.
0: Ja.
1: En hij is uiteindelijk in Bolivia is hij, op een 39-jarige leeftijd geëxecuteerd.
0: Ja.
1: Kunnen we ze wel stellen. Wie is er nog meer overleden op 9 oktober? Paus Pius de 12e.
0: Oké.
1: Okay. Die had een beetje kwalijke reputatie... omdat hij niet genoeg zou hebben gedaan voor de Joden in de Tweede Wereldoorlog.
0: Straks meer. We hadden het over Wijk aan Zee. De man die tot zijn einde in Wijk aan Zee heeft gewoond... is natuurlijk Jacques Kloes. Ja, de Disney-mens bent, Jan.
1: Onvergetelijke
0: bent.

0: Wat was dit een leuke plaat en een leuke band, Digiment Band.
1: Het was niet alleen de muziek natuurlijk. Het was ook alles wat er omheen hing. De show.
0: Ja.
1: Mensen met een brancard het podium op. En het gekste van het gekste. En Bob Ketsen, dat was de roadmanager. Die organiseerde al die gekkigheid op het podium.
0: Mm-hmm.
1: En die werkte ook in een drukkerij bij mij in Assendelft. Bij Van Diepen, de drukkerij. Dus als ik langs naar mijn werkje ging... dan even zwaaien bij Van Diepen. Want hij stond altijd voor het raam. Achter zo'n machine stond hij.
2: Okay.
1: Leuke vent was het.
0: Was dat met een gezet... Gezet postuur.
1: Dat was hem, met die baard.
0: Dik mag je niet meer zeggen tegenwoordig.
1: Nee, gezet figuur.
0: Gezet figuur. Digiment Band kwam uit de Eimond en een stukje Zaan, hè?
1: Jazeker.
0: Ja. Ik moet de mensen van voetbalvereniging Dem in Beverwijk even feliciteren. Die hadden vandaag, of hebben misschien nog wel... de kick-off van Clubhuis de Derde Helft. Dat is een ontmoetingsplek voor actieve ouderen. Eigenlijk ook voor ons, Jan.
1: De tap staat open, denk ik.
0: Dank je.

0: Kik en Beverwijk er ook bij.
1: Ja, feestje hebben ze daar, denk ik. Oh. Hé hey jongens, gefeliciteerd allemaal. Ik heb
0: een... Oh, ik heb er nog één. Ja? Ja? Het neefje van mijn vrouw,
1: ja?
0: Die is 8. En die is uitgenodigd door AZ.
1: Serieus?
0: Ja. Die kreeg een brief gisteren op de mat.
1: Oh, kan die iets zo goed dan?
0: Ja, blijkbaar.
1: Wow.
0: Maar ik bedoel, dat ze als ze zo jong zijn en dat ze dan al achter zo'n jongetje aan zit.
1: Ze weten je te vinden als je kan voetballen.
0: Ze weten je te vinden.
1: Ja, over voetbal gesproken, dit was het WK in Afrika, hè? Waka Waka.
0: Ja.
1: Zuid-Afrika. Yo!
0: Shakira. We hadden de finale.
1: Moet je dat hoesje eens kijken, Jan. Wat? Kijk nou.
0: Ja.
1: Ja. Shakira!
0: Je gaat gelijk bewegen.
1: Dit is Eimond 360, alles om je heen.

0: Tom Brown. Tom Brown, deze hebben we
1: als je
0: veel
1: toch, als je toch iemand op de dansvloer wilde krijgen, dan...
0: Ja.
1: Als je deze draaide, stevast...
0: En dat ging dan hiermee beginnen.
1: Ja.
0: En dan zag je ze van achter komen rennen. En dan kwamen ze... Ja. Heel mooi, ja. De muziek die wij draaiden vroeger... en de muziek die jij hoorde waar je op hebt gedanst... Wij hebben vooral 70s en 80s... omdat we toch denken dat de meeste luisteraars toen uitgingen.
1: Ja, en omdat wij toen ook in progress werkten.
0: Wij werkten in progress, ja.
1: Dat is het eigenlijk het punt. Want daarvoor had je natuurlijk ook een goede muziek.
0: Zeker. En natuurlijk kon je uit in progress. Je had op het Burgemeester Nieuwplein had je natuurlijk Soul Sound.
1: Ja.
0: Daar waren ook discjockeys aan de gang.
1: Actief.
0: Ik ging trouwens wel eens, als ik dan vrij was, ging ik wel eens uit. Maar niet naar de disco. Dan ging ik naar een...
1: Donker Shot.
0: Ja, cafeetje. Daar ben ik ook nog discjockey geweest. Ik ging naar Velsen Noord. Dat was een leuk cafeetje met uitzicht op de enorme stapel hout. Die constant nat werd gehouden.
1: Oh, dat was waar Van Gelder daar. Kraal van Gelder.
0: Ja, ja. En dat was een leuk cafeetje.
1: Ja.
0: En zo was er ook een cafeetje in Castricum. Daar gingen we ook wel eens heen. Klein cafeetje.
1: Hoe heette dat?
0: Geen idee.
1: Maar je weet toch wel wat het ligt, of niet?
0: Jawel, toen had je snackbar Veronica.
1: Ja.
0: En daar op dat pleintje had je zo'n cafeetje.
1: Ja, dat kan. Ja, dat weet ik, ja.
0: Het Geveltje was ook heel, heel bekend.
1: Ja, daar gingen wij ook naartoe op zondagmiddag.
0: Ja, oké. Waar ging jij heen? Uit in de Eimond? Laat even weten. Ga even naar de Facebookpagina van ProSo's. Dat vinden we hartstikke leuk. Als je dan ook dat eventjes even liked.
1: Ja, precies.
0: En het plaatje aanvragen. Laat even weten wat je wil horen. We gaan deze draaien voor onze grote vriend.
1: Nico Bouwmeester.
0: Nico Bouwmeester. Luistert vaak. Deze ging je dan ook vroeger aanvragen. Hartstikke leuk. The Magnificent Seven. Het is volgens mij een van de meest gedraaide platen van mij in progress.
1: Nou, van mij niet, maar...
0: Ja, hartstikke leuk. Oké, dan mag het dans worden. Eimond 360, dan luister je naar Alles Om Je Heen.

0: Clash. Magnificent bye bye. Seven. Bye-bye, zegt hij. Daar zeggen wij ook bye-bye.
1: Zwaai-zwaai.
0: Dit is Eimond 360. Alles om je heen. Kijk op eimond360.nl voor het laatste nieuws uit onze buurt. We gaan straks de dijk draaien, dansen op de vulkaan. Maar eerst eventjes...
1: Verzoekje. Hey, we hebben druk met verzoekjes. Ja. Het lijkt wel een verzoekplatenprogramma.
0: Zo is het ook. Pim Landers uit IJmuiden. Jan-Paul van der Meij uit Wijk aan Zee. Of ik die even wil draaien. Jan-Paul altijd nog aan het opnemen in het kerkje. In Wijk aan Zee, dat kleine houten.
1: Oh ja, dat mooi ding.
0: En hij geeft ook wel eens leuke concertjes. Dan moet je eens.
1: Van zo'n mini-concert.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Kijk even, hou dat in de gaten. Ik denk dat dit de grootste hit is van Jan-Paul. Een mooie, rijke vrouw zonder problemen.
1: Kijk, dat is ieders wens, natuurlijk.
0: Dat wil jij toch ook?

0: Last Gas. Dat is ook een leuke film met Whoopi Goldberg. Ja. Heb je die gezien?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Een van de leukste films.
1: Leuk.
0: Joepie met Whoopi.
1: Hey, maar dit is ook klasse muziek natuurlijk. Hè?
0: Zeker.
1: Jaren 60, maar wel.
0: Rolling Stones op Eimond 360. Voor Sera, die heeft gevraagd voor Guy Fletcher. En die gaan we even draaien. Dit is Mary in the Morning.

0: je moet toch af en toe even zwijmelen met elkaar. Hè? Dan zet je even de lichten een beetje zachter. Guy Fletcher, Mary in the Morning voor Sierra op verzoek. Zometeen nog een uur Proso's. Blijf lekker luisteren.
1: Of een klikgebit? Uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Premier Jette noemt de sancties teleurstellend en onnodig.
7: Tegelijkertijd ben ik blij dat alle diplomatieke inzet van de afgelopen tijd voor heeft gezorgd dat die sancties niet nu meteen ingaan. En dat we dus de komende 6 maanden ook de tijd hebben om met de Verenigde Staten en met alle andere landen tot een passende oplossing te komen. Zodat het ICC zijn belangrijke werk kan voortzetten.
6: Of de Verenigde Staten daarvoor openstaan is niet bekend. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De overheid roept de hulp in van burgers en bedrijven bij het vangen van de Amerikaanse rivierkreeft. Het invasieve dier is een plaag geworden in veel sloten, zegt deze visser.
8: Omdat deze beesten eigenlijk alles eten en alles stuk maken. Waterplanten gaan kapot, de kanten vallen in omdat ze zeg maar gangenstelsels maken, visseneitjes eten, amfibieën eten ze.
6: Waterschap hebt er zo druk mee dat hobbyvissers, rattenvangers en aannemers meer ruimte krijgen om de kreeften te vangen. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en zo'n 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
10: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
11: Dit is Prozo's. Chaka Khan, Chaka Khan,

0: het geluid van Mr. Prince. En dat was wel goed te horen. I feel for you, de grote Chaka Khan. Bij, in Heemskerk, Beverwijk, Velsen, gemeente Velsen.
1: Ja, ja, ja,

0: Het is eigenlijk ter herinnering aan het uitgaansleven in de Eimond. Ging je wel eens uit in Velsen, Beverwijk of Heemskerk? Laat even weten. Ga even naar de Facebookpagina van Pro Soos.
1: En laat een berichtje achter.
0: En laat een berichtje. Overigens hebben we niets te maken met een politieke partij die het ook in hun hoofd gehaald heeft om zich ook zo te noemen. Wij zijn Pro Soos.
1: Pro Soos, juist. wie er nog meer geboren zijn op deze 9e oktober, dat zijn Giuseppe Verdi, John en Sean Lennon. Vader en zoon, dat is toch ook apart even goed. Op dezelfde dag.
0: Op dezelfde dag geboren? Ja. Wauw. Ja,
1: grappig. En ja. Georgina Verbaan is ook jarig vandaag.
0: Ja, oké. Okay.
1: En Camille Saint-Saëns. Ken jij toch ook wel, hè? Saint-Saëns.
0: Ja, Saint-Saëns. Ja. Mooie klassieke muziek, ja.
1: Zo is het.
0: Ja. Zeg, en nu een verzoekje. Ik heb hier de dijk klaar liggen.
1: Ja. Dat is al een verzoekje van vorige week, vrijdag.
0: Oh.
1: Ja, toen waren de mensen in de veronderstelling dat wij de pro-shows maakten. Dus ik werd gebeld of ik even als de wiedeweerga de dijk wilde draaien. Ik zeg, dat kan wel, maar ik zit thuis, dus daar heb je niet zoveel aan.
0: De wiedeweerga duurde even.
1: De wiedeweerga duurde een beetje.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nou, dan is hier dus deze. Is het al nog aan het regenen, Jan, of niet?
1: Het komt er weer aan. Het
0: kwam met bakken uit de hemel.
1: Inclusief de hagel.
0: Voor wie gaan we deze draaien?
1: En die gaan we voor mijn dochter draaien.
0: Oh, wat leuk. Nou, zeg even wat tegen de Jan.
1: Doe je best. Vooral op de kermis.

0: maken. Achter de knoppen van de monitor, Erwin, Turbo Springer. Achter de knoppen van het licht, Kees van de groove,
1: De dijk. Ja. Bij Eimond 360.
2: Jij hebt ze toen toch ook gezien dat ze met hun afscheidstoernooi of niet? Heb jij ze toen niet gezien?
1: Nee, ik heb ze niet met afscheid. Ik heb ze gezien bij Concert at Sea. En ik heb ze gezien in het concertgebouw. En het geluid was daar heel slecht.
2: Oké, ik heb ze gezien in Bloemendaal. Dat was top.
1: Oké.
2: Ja, dat was echt geweldig.
1: Nou, hoi, dat is mooi. Straks hebben we Donna Summer met I Feel Love. En in IJmuiden kun je een wolf zien.
2: Ja, maar hij is wel opgezet.
1: Ja, dan moet je niet bang zijn dat hij kan pakken.
2: Maar dan zijn tanden zijn getrokken.
1: In Velsen kun je een wolf bekijken. Hij is niet loslopend in de duinen, maar in het Pieter Vermeulen Museum in IJmuiden. Dat dier, dat kwam eerder dit jaar om op de A50. Die is aan de collectie van het Pieter Vermeulen Museum toegevoegd. En ik zie een foto, ik vind hem er toch eng uitzien, Jan, een beetje.
2: Ja, ik heb hem maar gezien in de krant. Ja. Het is... Nou, valt er gewoon mee.
1: Ja, ik vind zo'n wolf toch wel een beetje... En waarom staat hij er nou? Dat is door de Rotary Club Velsen. Die hoorde dit jaar dat in april een wolf was aangereden. Toen moesten zij denken aan het Pieter Vermeulen Museum. En toen hebben ze dat allemaal gesponsord. En toen is hij daar binnengekomen. Dus als je wil zien hoe een wolf er nou uitziet, dat hij er toch anders uitziet dan een herdershond, Jan.
2: Kijk, bij een herdershond kan je nog een dagboek schrijven.
1: Ja, inderdaad. Dus allemaal naar dat Pieter Vermeulen Museum. Ik ben er heel lang niet geweest. Ik ben er vroeger wel geweest met school, hè. Dan ging je naar het Pieter Vermeulen Museum. Dat hoorde gewoon
2: bij je opvoeding. Ja. Ja.
1: Nou, beetje toepasselijk. Een van de beste bands.
2: Van Steppenwolf?
1: Nee, een van de allerbeste bands van ons land, De Wolf. Die gaan we nu draaien. Half of Your Love.

0: denk dat... ik heb hem van Live in de Apollo. Volgens mij duurt hij dan één LP-kant lang.
1: Ja, dat gaat maar door.
0: En dat nummer is wel oud, want het is uit 1969, hè?
1: Zo oud, ja.
0: Ja.
1: En toch vaste prik overal waar je overal kon dansen.
0: En dansbaar. Ja. Maar ik heb het meegemaakt. Dat waren toen hadden we wat Zuid-Molukse problemen.
1: Mm-hmm.
0: Mocht een plaat niet meer draaien.
1: Nee?
0: Nee. Want het moest afschrikken. Dan kon het niet meer en zo.
1: Daar begrijp ik wel helemaal niet van.
0: Dan zouden ze niet meer komen, zeiden ze dan.
1: Oh, nou.
0: Het is wel eens gebeurd.
1: Toestanden.
0: Ja, toen hadden ze ook al toestanden.
1: Het laatste nieuws uit de Eimond kun je natuurlijk lezen op eimond360.nl. En ja, die brand in het Kennemer Theater in Beverwijk. Vorige week, een maand, kan de grote zaal van het Kennemer Theater niet meer worden gebruikt. Jongens, heel veel sterkte daar in het Kennemer Theater.
0: Je zal wat geboekt hebben.
1: Ja, zeker. Dan kun je je geld wel weer terugkrijgen.
0: Ja, maar als groep zeiden, want ik las ook in hetzelfde artikel dat er was een groep uit Castricum, die had daar dus ook een voorstelling geboekt.
1: Mm-hmm.
0: En die is uitgeweken inmiddels naar de Halen.
1: Oké. Nou ja, het gaat nog een paar maanden duren. Het wordt allemaal hersteld. Ze zijn nu aan het onderzoeken wat er moet gebeuren na die brand in het Kennemer Theater. Voor jullie heb ik een plaat. Voor iedereen die iets te maken heeft met het Kennemer Theater. De Drum Theater. De Drum Theater is toch iets met theater, zou je kunnen zeggen. Eldorado. Ik hoop dat het snel weer het Eldorado wordt van het theater.
0: Van Beverwijk en omstreken.
1: Dit is Eimond 360. Meer kun je zien. En nieuws uit Eimond. Op Eimond 360.

0: waren lekker bezig van Toto, hè?
1: Zeker weten, zoals altijd. Ik denk dat het de band is die ik het vaakst gezien heb.
2: Ja?
1: Ja, ik kan niet duiden hoe vaak ik die gezien heb.
2: Oké.
1: Okay. Al ja, toen ze pas begonnen, zeg maar in 79, 80. Ja, tot aan in de jaren 90 heb ik ze begluurd. Af en toe in een hele lege zalen. Ik kan me nog herinneren dat we in een half lege, of half volle, net hoe je het zeggen wilt, Ahoy zijn geweest. Want toen was ik met mijn vriend Tim, waren we daar. En je kon rustig naar de bar lopen, want er was ruimte zat.
2: Serieus?
1: Ja.
2: Wow.
1: Later ben ik nog backstage geweest. Dat was in de Brabanthallen. Toen was ik ook met Tim. Toen waren we op uitnodiging van CBS.
2: Oké.
1: Maar ja, Toto blijft een prachtige groep.
0: Is heel erg mooi. We gaan ook nog een nummer draaien van Super Sister. Daar gaan wij morgen heen, hè?
1: Ja. Dat wordt spannend. In de koepel in Heilo.
0: In Heilo is een hele leuke zaal om heen te gaan. Super Sister met Robert-Jan Stips. Die zit er dan nog wel in, hè, Jan?
1: Ja, Robert-Jan Stips en Rinus Gerritsen. Die speelt bas. En Leon Klaassen van Powerplay.
2: Oké.
1: Die zit op de drums.
0: Wauw. Hartstikke mooi. We gaan ook nog de Bintangs draaien. Want zondag, ja, ik heb een druk...
1: Ik heb een druk programma. Een zakdoek moet hij mee.
0: Zondag het afscheidsconcert in Alkmaar van de Bintangs. Straks nog een goede Bintangsplaat. En nu voor Erik. Die heeft gebeld. Erik van Houten uit Castricum.
1: Ken hem niet.
0: Die zit naar de 107.4 te luisteren. De FM-zender die in Heemskerk staat. Dan hebben we nog een andere FM-zender in Velsen op de 107.8. En Beverwijk 105.4. Maar je kan ons in de hele wereld ontvangen. Gewoon internet.
1: Via de kabel.
0: Het kan dan heel lang katrol meenemen.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, geweldig. Dit is Eimond 360. Het is vrijdagavond. Nou, Erik, zet de radio lekker hard in Castricum. Donna Summer, het is legendarisch. I feel love. Op Eimond 360. Alles om je heen.

jou. Donna Summer. Tijd ver vooruit bij... Ik wil er toch weer wat anders zeggen. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Ja, dat is een heel raar begin. Ja. Ik heb eens gekeken van wat gebeurde er op deze dag in de Eimond.
1: Serieus?
0: Ja, een gebeurtenis uit 1799. Let op, ja. Op deze dag, 9 oktober, gaan we terug naar 1799. Beverwijk zat toen midden in de strijd tussen de Engelse en Russische invasieleger.
1: Okay.
0: Is het mogelijk? Kunnen we nu 2028 opschrijven of niet? En de Franse en Bataafse troepen. Het hoofdkwartier van generaal Brun vertrok op 9 oktober vanuit Beverwijk naar Alkmaar. De plaatselijke schoolmeester, broer Schermers, beschreef hoe Beverwijk en de onderliggende dorpen dagenlang waren overspoeld met soldaten. Huizen zaten vol, anderen sliepen buiten in de regen en de inwoners kregen te maken met tekorten en schade.
1: Dat is allemaal
0: een
1: gebeurd.
0: Een bewogen stukje
1: in Beverwijk.
0: Eimond geschiedenis.
1: Er heeft in Beverwijk, dat is
0: in Beverwijk, ja.
1: Er heeft ook naast de grote kerk Beverwijk, heeft ook een, in die buurt een vrij groot kasteel gestaan. Of was het nou in de buurt waar nu Dem is?
0: Dat zou wel eens
1: De Kermers, de sport, daar heeft een groot kasteel gestaan. Daar zijn nog de fundamenten van te vinden. Jan, dankjewel voor dit mooie stukje geschiedenis.
0: Ja.
1: Ja. Dat was de geschiedenis.
0: Daar houden we erin.
1: En nu terug naar de onze.

0: Reality. Dit is Eimond 360, alles om je heen. Zondag ben ik bij het afscheidsconcert.
1: Ja. Ik zie de zakdoek al.
0: Van de Pink
1: en Kraanberg.
0: De oudste band van ons land die nog bestaat en nog optreedt. 65 jaar. En Frank Krijveld is nog altijd zo springlevend. Geweldig.
1: Dus de oudste is 80.
0: Hij is al heel oud, maar als je hem ziet springen op het podium, het is ongelooflijk. Ik hoop trouwens dat het concert in Alkmaar wordt opgenomen. Ik ga erheen met mijn oudere broer. Zijn zonen zijn ook gek van de Bindanks.
1: En die gaan ook mee.
0: Die gaan ook mee. Daar staan ze te
1: springen. Het wordt een soort busreis.
0: Helemaal geweldig. En het aardige is, ik weet niet of je wel eens de Bindanks live hebt gezien, maar bij het laatste nummer gaat iedereen die dat wil het podium op. En
1: dan, doe jij voorzichtig.
0: Dan staan er 40 man op dat podium. En dat is dan al helemaal geweldig. Voor iedereen die ook naar Bye Bye Bindanks gaat, zijn hier de Bindanks.

0: Bye, Bintang. Zondag is het afgelopen, het afscheidsconcert van de Bintang. Bedankt, Bintang, voor al die jaren.
1: Je deed er een bonus bij, hè?
0: Ja, extra. Mijn hele jeugd hebben we ervan genoten. En overal waar ze hebben gestaan in het hele land. In de 80's was het een van de best bezochte bands in het hele land. Dago Marianse, Marco Nicola, Frank Krijenveld en Bert van der Meij. Zondagavond, ik ben erbij, Bert van der Meij.
1: Ja, het zal
0: wel geweldig zijn. Het zal ook inderdaad, Jan, er zal een traantje worden geplenkt. Dat kan niet anders.
1: Nou.
0: Ja, en ik kan me niet voorstellen dat Frank Krijenveld helemaal gaat stoppen. Volgens mij zien we hem dan wel iets,
1: nou, ja,
0: iets akoestisch of zo.
1: Ja, dat gaat altijd door.
0: Ja. Hij woont in Egmond aan Zee en daar heb je ook van die kleine zaaltjes. Ja. En daar heeft hij wel eens gestaan. Volgens mij gaat hij dat nog wel eens doen. En nu Barry White, Jan.
1: Gebruikelijk, hè?
0: Waarom draaien wij altijd Barry White? Waarom moet het?
1: Eigenlijk is het begonnen in Heemskerk, dat we daar nog draaien. En daar waren de dames er wel eens bij en die zaten op het bankje. En die draaiden een leuk en romantisch nummer van Barry White.
0: Ja.
1: Anders slapen jullie maar op de bank. Nou, ja.

0: Dit is de Prozo's, ter herinnering aan het uitgaansleven in de 70s en 80s in de hele Eimond. Laat eens eventjes weten waar je vroeger uitging. Doe dat dan even via de Facebookpagina van Prozo's. En Jan, het schiet op, hè?
1: Die twee uurtjes zijn zo voorbij.
0: Het vliegt voorbij. Heemskerk was en is misschien nog wel een beetje altijd een beetje de bluesstad. Het bluesdorp. Je had in Heemskerk altijd dat bluesweekend.
1: Oh, en, maar volgens mij in Wijk en Zee heb je tegenwoordig ook vrij veel activiteiten op bluesgebied en muziekgebied. Ja.
0: Nou, ik ben natuurlijk begonnen als disjockey in Donkey Shot. En nou, een soort huisband van Donkey Shot was Barrel House. De beste blueszangeres van ons land, Tineke Schoenmaker. Jongens, van de blues. We houden van de blues in de Eimond. Hier is Barrel House.

0: Tineke Schoenmaker. De band is uit elkaar, Jan. Hoe is de situatie? Gaat Barrel House nog eens terugkeren?
1: Nee? Denk ik niet, nee.
0: Hoezo niet?
1: Nee, omdat die ene is natuurlijk... De ene Laporte is ernstig ziek. De andere is alweer voor zichzelf begonnen, dus... Het zit er niet in.
0: Nee, maar daarom hebben we nog de platen.
1: We hebben de platen nog.
0: Dit was Prozo's. Ik ben Jos, dat is Jan. En
1: volgende keer meer.
0: Volgende week weer de muziek van Prozo's. Blijf lekker luisteren naar Eimond 360.
1: Volgende keer 6 november.
0: En kijk ook op Eimond360.nl. Volgende week weer Prozo's. Blijf lekker luisteren.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël... en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Het protest werd gekaapt door relschoppers. Deze journalist van de VRT was er ook.
5: Ik sprak daarnet ook nog met een agent die zei... een dag als deze, dat hebben we nog niet veel meegemaakt. Er zijn 4 bussen vernield in het totaal. Er zijn ook deel steps, deel fietsen, deel wagens in brand gestoken. Glascontainers omvergegooid en in brand gestoken. Het was echt een dystopisch beeld.
4: Bij de protesten in Brussel raakten een aantal mensen gewond. In Gent, in Vlaanderen, zijn 3 mannen aangehouden... in verband met de schietpartij in Overasselt... Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit... en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten ruim 30 mensen vast. Het kabinet biedt aan Q-koortspatiënten excuses aan. Op een bijeenkomst in Den Bosch zei zorgminister Hermans... dat de overheid er niet voor hen was geweest. Zo werd erop gereageerd.
6: Toch wel heel blij met het feit dat ze het lef heeft gehad. Eerlijk gezegd, om dan toch te zeggen sorry.
7: Die anonieme, amorfe, gevoelloze overheid. Daar ligt het aan dat ik het nog eerst moet zien. Maar ik heb hoop.
4: 20 jaar geleden was er in Noord-Brabant een grote uitbraak van Q-koorts... in de buurt van geitenboerderijen. 2000 mensen zijn daardoor nog altijd chronisch ziek. Het weer vanavond en vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Eimond 360. Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

tijd met de allerlekkerste Golden Oldies. 1 uur lang één artiest. Dit is de Pro Soos Tribute.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de VS en de wereldmarkt. President Trump maakte dat bekend na telefonisch overleg met president Poetin. Trump hoopt dat nog voor de parlementsverkiezingen volgende maand de dieselprijs aan de pomp zakt. De Oekraïense president Zelensky reageert kritisch. Volgens hem spekt de overeenkomst Poetins oorlogskas. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationale strafhof in Den Haag. Premier Jetten zegt dat Nederland achter het ICC staat. Hij noemt de sancties diep betreurenswaardig. De strafmaatregelen gaan over een half jaar in. Jetten zegt dat er nog tijd is om met de Verenigde Staten te praten over een passende oplossing. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en de passagiers. In Gent, in Vlaanderen, zijn drie mannen aangehouden in verband met de schietpartij in Overasselt. Ze worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. In de zaak zitten nu ruim 30 mensen vast. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het 8-0. Komende dinsdag is de return in Tilburg. In de Eredivisie werd één wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. En het weer vanavond en vannacht buien. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kustkant op windstoten. En het wordt morgen 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat heeft staal uit het gewapend beton van het A9-viaduct bij Uitgeest verwijderd voor onderzoek in een Duits laboratorium. Dit moet duidelijkheid geven over mogelijke aantasting. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar de bruggen blijven intensief gemonitord. Vrijdagmiddag rond 00:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede en de beschaafde wereld geen enkel voordeel opleveren. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Via Signal en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Op bezoek werd het maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. In de Eredivisie werd 1 wedstrijd gespeeld. PSV won met 2-0 van Heerenveen. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat heeft staal uit het gewapend beton van het A9-viaduct bij Uitgeest verwijderd voor onderzoek in een Duits laboratorium. Dit moet duidelijkheid geven over mogelijke aantasting. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar de bruggen blijven intensief gemonitord. Vrijdagmiddag rond 00:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden, zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde een toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn afgelopen dag zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het protest gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen. De politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag ook weer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Rijkswaterstaat heeft staal uit het gewapend beton van het A9-viaduct bij Uitgeest verwijderd voor onderzoek in een Duits laboratorium. Dit moet duidelijkheid geven over mogelijke aantasting. Er is geen acuut veiligheidsrisico, maar de bruggen blijven intensief gemonitord. Vrijdagmiddag rond 00:30 is een geparkeerde auto aan de Westerlaan in Beverwijk volledig uitgebrand. De brandweer bluste het vuur snel, maar het voertuig liep forse schade op. De politie heeft de auto afgezet en onderzoekt de oorzaak van de brand. Bluesrockband The Bintangs neemt zondag na 65 jaar afscheid met een laatste optreden in Podium Harmonie in Alkmaar. Gitarist Marco Nicola zegt dat het voor de band niet anders voelt dan normaal, maar voor fans wel bijzonder is. Cor Oudendijk, voorzitter van het IJmuider Zee- en Havenmuseum, vertelt over de nagebouwde stuurhut van een koopvaardijschip uit de jaren 50 en 60. De stuurhut toont het magnetische kompas, de sextant en communicatie via spreekbuis en morsenlampen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat miljoenen tonnen diesel leveren aan de Verenigde Staten en de rest van de wereld. President Trump heeft dat gezegd na een telefoongesprek met president Poetin. Volgens Trump levert Rusland per direct 300.000 ton, in november 500.000 ton en later nog eens 4 miljoen ton. Vorige maand ondertekende Trump nog strenge sancties tegen de Russische energiesector, maar voor diesel geldt nu een ontheffing. Trump hoopt dat nog voor de tussentijdse verkiezingen van volgende maand de prijs van de pomp omlaag gaat. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie.